en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ochtendgloren. Vroeg wakker, beleef het begin van een nieuwe dag.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Melitsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.

Even een Nederlandstalige zo op deze vroege zaterdagmorgen, tenminste voor sommige mensen wel. En het is haar nieuwe single Het is mijn leven. Daarvoor trouwens nog Will in the People, Lying in the Morning Sun en zo'n mooie gouden ouwe van de Hollies en Bus Stop. Goedemorgen, dit is dit en dat van alles wat. Klinkt trouwens ook niet. Dit is dit en dat van alles wat. Met nu Marillion. Do you

De muziek die eigenlijk iedereen wel leuk vindt. Somje, gewoon een Nederlandse band. En wat maken ze? Geweldige muziek. Dark Before Dawn. En ook op Nederlandstalig gebied. Zij hebben we natuurlijk geweldige artiesten. Dit is er eentje van, Yves Berendsen.

0: vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek. Radio
1: Ideaal. En tot zover de muziek. We gaan over naar het nieuws. En daar heb ik een hele mooie jingle voor. En die klinkt ongeveer zo.
2: Het nieuws uit jouw regio.
1: Ja, het blijft even wennen zo op de vroege zaterdagmorgen, maar Jeannette is hier en ze brengt ons het regionieuws.
3: Goedemorgen. De Ronde van de Achterhoek en de Ronde van de Ulft slaan dit jaar de handen ineen. Dit weekend komen de wielerfans volop aan hun trek in Ulft. De regionale ronde profiteert onder meer van de lokale contacten, terwijl de Ulftse organisatie kan meeliften op de vergunningen en faciliteiten van de grotere koers. De samenwerking met de Ronde van de Achterhoek kwam volgens beide organisaties vrij vanzelfsprekend tot stand. De organisatoren kennen elkaar uit de regionale wielerwereld. Voor de Ronde van de Achterhoek is de combinatie met een lokale ronde precies het soort samenwerking waarop de organisatie hoopte. De UCI-koers trekt ieder jaar door een andere deel van de Achterhoek en zoekt daarbij telkens een nieuwe start- en finishlocatie. De druk op het elektriciteitsnet neemt toe, waardoor transportcapaciteit schaars is en woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. De gemeente Aalten roept initiatiefnemers daarom op woningbouwprojecten voor 14 september aan te melden. Het gaat om projecten die naar verwachting binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Via de landelijke regeling eerder aanvragen kunnen projecten al vroeg bij netbeheerder Liander op de wachtlijst worden geplaatst. De gemeente stelt op basis van de aanmeldingen uiterlijk 1 oktober een advieslijst op voor de volgorde van aanvragen. Particuliere en zakelijke initiatiefnemers kunnen hun projecten aanmelden voor de advieslijst Transportcapaciteit Woningbouw van de gemeente Aalten. De politie heeft een 68-jarige man uit Montferland aangehouden die in beeld kwam nadat Valerie tijdens een wandeling begin augustus werd achtervolgd door een potloodventer. De man is gehoord en wordt verdacht van schennispleging. De Doetinchemse Valerie deelde begin augustus beelden van haar wandeling en tijdens deze wandeling kreeg ze een akelig gevoel. Als ze achter zich kijkt, ziet ze een man die haar een tijdje blijft volgen. Als de man naast haar gaat lopen, schrikt ze zich rot. Hij laat zijn geslachtsdeel zien en er volgt een confrontatie. Volgens een woordvoerder van de politie wordt er een dossier opgemaakt. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

onze vriendelijke Jan Smit, onze Volendamse vriend. Samen zong die. Bracht de tijd op 5. Nee, niet 5. Nog 19 minuten te gaan tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met prachtige muziek van Cressip. Sweet Goodbye.

echt zo'n radioplaatje wat altijd leuk blijft. Nick Kershaw, grote hit uit 1984 en The Riddle. En we gaan over naar een hele nieuwe. Die is van Olivia Rodrigo.

0: echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
13: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

En dat waren de drie J's, ook alweer uit Volendam. Hadden we straks al even Jan Smit in de uitzending. Dit waren de drie J's met een nummer van vorig jaar. Dit is zo'n dag. Goedemorgen, dit en dat van alles wat. Dit is Radio Ideaal op zaterdagochtend. Legendarische jaar 1982. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen.

0: Let Me Down Easy van Shepherds 2015, dus al eventjes geleden. Roxy Dekker van het vorig jaar en 1978 de band Blondie. En die enorm knappe zangeres One Way or Another. En dit is Radio Ideaal. Dit en dat van alles wat. En het nieuwsoverzicht komt er alweer bijna aan. Maar voor die tijd wil ik sowieso nog een plaat draaien van de Heino's. Die staat klaar. E-Start niet alleen. En dan moest ik aan denken naar aanleiding van het verhaal dat in de Gelderlander staat. Ronald Pelgrom, de boerderij in Hummelo met ijsboerderij. Ronald, deze is voor jou.
1: Eigen

0: De mannen met de strakke spijkerbroek, de Bee Gees en de hele mooie hoge stemmen en spiks en speks. Het was een jaren 60 liedje. We draaiden het op Radio Ideaal en dan is het nu tijd voor het nieuws, want Jeannette zit er klaar voor.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Goedemorgen. Met het plaatsen van het laatste balkje in een nieuwe stuw aan de Harkelsweg hebben bewoners, grondeigenaren en waterschap Rijn en IJssel donderdag de samenwerking binnen het Voorwoldswaterproject feestelijk afgerond. De afsluiting vond plaats in het Friesenhuis in Winterswijk-Wold. Tijdens de bijeenkomst blikten betrokkenen terug op de afgelopen jaren, waarin bewoners, grondeigenaren en het waterschap gezamenlijk onderzochten welke maatregelen moeten helpen om water langer vast te houden in het gebied en verdroging tegen te gaan. Het Voorwoldswaterproject is onderdeel van het programma Achterhoeks Plateau. Binnen dit programma werkt Waterschap Rijn en IJssel aan een schone, natuurlijke en klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Nederland heeft de Duitse aanpak van de wolf als voorbeeld genomen, maar de Duitse regels en ervaringen blijken niet één op één toepasbaar. In Duitsland kan in gebieden met veel wolven sneller worden ingegrepen tegen dieren die problemen veroorzaken. In de Achterhoek en het aangrenzende Duitse Kleverland zoeken overheden, inwoners, natuurbeschermers, schapenhouders en dijkbeheerders naar manieren om met het roofdier samen te leven. Centraal staat de zogenoemde gunstige staat van instandhouding. Daarvan is sprake wanneer er voldoende wolven zijn om de soort in het wild te laten voortbestaan. Zeker nu het dier steeds vaker de menselijke omgeving opzoekt, is de vraag wanneer er genoeg wolven zijn om de soort duurzaam te laten voortbestaan. Volgens onderzoek van Wageningen University and Research zijn in Nederland nog ongeveer 35 extra roedels nodig. Er leven er momenteel 14. En de Graafschap heeft de selectie van onder 21 versterkt met de 20-jarige Sam Ringeling. De centrale verdediger komt transfervrij over van Feyenoord en sluit per direct aan bij het opleidingsteam van de Doetinchemmers. Met de komst van Ringeling haalt de Graafschap een speler binnen die zijn opleiding genoot bij een van de grootste jeugdopleidingen van Nederland. De verdediger maakte de afgelopen jaren deel uit van de jeugdteams van Feyenoord en deed in de voorbereiding op het seizoen 2025-2026 ervaring op bij het eerste elftal van de Rotterdamse club. Daarnaast kwam Ringeling uit voor Oranje onder 16. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

De vijf dames bij elkaar. 1978 hadden ze een knijter van een hit. Substitute van de Cloud. En daarmee sluiten we deze aflevering af. Dit en dat van alles wat. Het is zaterdag 29 augustus. En we maken ons klaar voor een nieuwe hits bij de koffie. Hugo is gearriveerd, zit er klaar voor en de lijst is compleet. Namens Janiet en Casper bedankt voor het luisteren bij Dit en Dat van Alles Wat. En volgende week zaterdag is er een nieuwe aflevering. Graag tot dan!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.

0: Hey Draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Dat bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoeksleg en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
6: Wie de schoen past, heeft een koopje.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
11: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
12: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
4: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
5: Hits bij de koffie.

Ja, wat een prachtige plaats. Level 42, terug in de tijd, de jaren 80, de roemruchte jaren 80. En Running in the Family, luisteraars, goedemorgen. Ja, dat was een mooi begin van dit uurtje en een mooi begin van de zaterdag muziekdag. Casper Salming, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Dit en dat van alles wat. Gouden tijden herleven, kun je wel zeggen. Al bijna 50 jaar maken we samen radio, hadden we het net al over. Tot aan 12 uur, tot aan de middag is dit Hits bij de Koffie. En we draaien ze weer bijna non-stop achter elkaar natuurlijk. Wat gaan we doen? Straks om 10:30 het regio nieuws, verzorgd door Jeannette Schmid. Ze schuift hier aan de nieuwsdesk straks even na 10:30. Verder hebben we direct daarna natuurlijk Renze Kuitert met het weeroverzicht voor de komende week. Dit weekend en de komende week moet ik zeggen. En natuurlijk direct gevolgd door de weershow hebben we de Hollandse 3. De 3 best verkochte en meest gedownloade nummers van dit moment in de Nederlandse uitvoering. Dat en meer, bijna non-stop achter elkaar dus in Hits bij de Koffie. Zometeen gaan we terug naar de jaren 60 samen met Tom Jones. Maar eerst nog een hele mooie van Sylvia Zwart samen met Henk Wijngaard. En Henk is aan de beterende hand, terug van het ziekenhuis, terug van zijn hartoperatie. En gelukkig knapt hij flink op. Henk, de groeten vanaf deze kant. En de weg naar geluk, daar gaan we natuurlijk voor.

Zo ongelooflijk mooi sommelier. Uit Den Haag komen ze en Dark Before the Dawn. En ook een prachtige stem van de zangeres Maud Akkermans uit Den Haag dus. Wat een goede band. Afgelopen zaterdag hebben we ze gezien bij het Hunterpop in Ulft. Prachtig mooi. Daarvoor nog muziek van Tom Jones, Help Yourself. En we draaiden ook Henk Wijngaard samen met Sylvia Zwart. En De Weg naar Geluk. En u luistert naar Radio Ideaals Hits bij de Koffie. Elke zaterdag tussen 10 en 12 uur met Paul Simon. Late in the evening.

0: de kippenvelmuziek. Achter wolken in de live-uitvoering met het 35-jarig jubileum opgenomen. Normaal was dit. Radio Ideaal presenteert Hits bij de Koffie. Het is tijd voor het regionieuws en gevolgdaam. Zometeen Renze Kuitert met het weeroverzicht. Eerst dus het streeknieuws met Jeannette Schmid.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. De Ronde van de Achterhoek en de Ronde van Ulft slaan dit jaar de handen in één. Dit weekend komen de wielerfans volop aan hun trekken in Ulft. De regionale ronde profiteert onder meer van de lokale contacten, terwijl de Ulftse organisatie kan meeliften op de vergunning en faciliteiten van de grotere koers. De samenwerking met de Ronde van de Achterhoek kwam volgens beide organisaties vrij vanzelfsprekend tot stand. De organisatoren kennen elkaar uit de regionale wielerwereld. Voor de Ronde van de Achterhoek is de combinatie met een lokale ronde precies het soort samenwerking waar de organisatie op hoopt. De UCI-koers trekt ieder jaar door een ander deel van de Achterhoek en zoekt daarbij telkens een nieuwe start- en finishlocatie. Nederland heeft de Duitse aanpak van de wolf als voorbeeld genomen, maar de Duitse regels en ervaringen blijken niet één op één toepasbaar. In Duitsland kan in gebieden met veel wolven sneller worden ingegrepen tegen dieren die problemen veroorzaken. In de Achterhoek en het aangrenzende Duitse Kleverland zoeken overheden, inwoners, natuurbeschermers, schapenhouders en dijkbeheerders naar manieren om met het roofdier samen te leven. Centraal staat de zogenoemde gunstige staat van instandhouding. Daarvan is sprake wanneer er voldoende wolven zijn om de soort in het wild te laten voortbestaan. Zeker nu het dier steeds vaker de menselijke omgeving opzoekt, is de vraag wanneer er genoeg wolven zijn om de soort duurzaam te laten voortbestaan. Volgens onderzoek van Wageningen University and Research zijn in Nederland nog ongeveer 35 extra roedels nodig en leven er momenteel 14. De Graafschap heeft de selectie van onder 21 versterkt met de 20-jarige Sam Ringeling. De centrale verdediger komt transfervrij over van Feyenoord en sluit per direct aan bij het opleidingsteam van de Doetinchemers. Met de komst van Ringeling haalt de Graafschap een speler binnen die zijn opleiding genoot bij een van de grootste jeugdopleidingen van Nederland. De verdediger maakte de afgelopen jaren deel uit van de jeugdteams van Feyenoord en deed in de voorbereiding op het seizoen 2025-2026 ervaring op bij het eerste elftal van de Rotterdamse club. Daarnaast kwam Ringeling uit voor Oranje onder 16. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Inderdaad, met dank aan Jeannette Schmid voor het regionieuws. We gaan rechtstreeks door naar Renze Kuitert. Hij is al hier in de studio. Hij schuift aan naar de nieuwsdesk. You are my sunshine. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Hugo.
0: Ja, want een prachtig weer hebben we achter de rug. Een beetje wisselvallig de afgelopen dagen. Maar het is toch wel weer een beetje herfstachtig, hè? Voor het regionieuws. We gaan rechtstreeks door naar Renze Kuitert. Hij is al hier in de studio. Hij schuift aan naar de nieuwsdesk. You are my sunshine. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Hugo.
0: Ja, want een prachtig weer hebben we achter de rug. Een beetje wisselvallig de afgelopen dagen. Maar het is toch wel weer...

0: Maar we gaan eigenlijk een heel aardig weekend tegemoet, Hugo, denk ik. Hè, geen hitte meer. Temperaturen vandaag 22, misschien over 23 graden. Wat bewolking. Het zonnetje komt er hier al door in Zelhem. Ik verwacht ook dat het gewoon aardig weer blijft voor eind augustus.
1: Aangename temperaturen.
0: Aangename temperaturen, 22, 23 graden vanmiddag. En tegen het eind van de middag komt er toch een regengebied vanuit het zuidwesten richting de Achterhoek.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan het niet droog houden. Dus ik denk het begin van de avond wat gespetter. Later op de avond kan het ook lokaal best wel even flink doorplensen. En dan gaat het eigenlijk de hele nacht door, Hugo. En dat duurt ook een beetje tot, ik denk tot morgen vroeg.
1: Mm-hmm.
0: De kans op buien. En dan zie je morgen in de loop van de ochtend dat de buiigheid snel afneemt. En dan wordt het weer gewoon droger met wat zon erbij. 21, 22 graden. Eigenlijk gewoon normale temperaturen voor eind augustus.
1: Mm-hmm.
0: Niks te klagen.
1: Nee, en we snakten ook naar wat neerslag natuurlijk, hè?
0: Er komt nog veel meer de komende week. Ik denk dat we de komende week met een beetje geluk in de Achterhoek zo'n 10 tot 20 millimeter kunnen verwachten tot en met volgende week zaterdag.
1: Oh.
0: Weliswaar.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk, dat zijn maar, dat is mijn idee, maar een beetje Hugo, hè. En dat zijn natuurlijk geen schrikbare hoeveelheden gerekend over 7 dagen. Maar het zegt wel iets over dat het stabiele zomerweer wat we de afgelopen maanden gehad hebben, hè, daar zijn we wel aan het verdwijnen. We krijgen gewoon te maken met een wisselvallige week. Elke dag kans op neerslag. De ene dag wat meer dan de ander. En, maar ik vind gewoon lekker weer.
1: Ja, dat is lekker. En zijn er nu records verbroken met betrekking tot 1976 bijvoorbeeld?
0: Nee, dat hebben we niet gehad. En de droogtemonitor is er wel flink aan het zakken.
1: Ja.
0: 1976 blijft gewoon het droogste jaar ooit. Maar we hebben wel een hele mooie topzomer gehad, hè. Volgens mij was het wel de warmste zomer ooit. Ik kan me vergissen, maar ik dacht dat we 1947 zelfs voorbij waren gestreefd.
1: Ja,
0: zijn gestreefd.
1: Mm-hmm.
0: Dus we kunnen gewoon terugkijken op een hele fraaie zomer. Alleen, ja, de droogte.
1: Ja.
0: En 4 regionaal zelfs 5 hittegolven.
1: Hittegolven, ja.
0: Dat is ook
1: bijzonder. Ja, zeker.
0: Ja. Nou. En wat verder op gaat vallen, Hugo, van eigenlijk is het 's morgens vroeg als je naar buiten gaat eigenlijk helemaal niet koud. Hè, de wind gaat naar het westen.
1: Klopt.
0: En dat betekent dat je kunt gewoon merken dat het zeewater gewoon te warm is voor de tijd van het jaar.
1: Mm-hmm.
0: Tot en met de Atlantische Oceaan is alles opgewarmd. Dus als de wind west is, dan staat het meestal garant voor toch wat frisser weer. Ja, tuurlijk is het overdag wat frisser. Maar de nachttemperaturen, 16, 17 graden de komende nacht, dat is toch wel heel
1: best wel warm.
0: Frappant. Ja, eigenlijk heel warm. Ja.
1: Ja, voor de nachten.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, volgende week horen we meer nieuws, Renze.
0: Gaan we doen.
1: Je houdt ons op de hoogte. Voorlopig dus wat wisselvallig. En vanmiddag en morgen ook het zonnetje erdoor weer.
0: Ja, en ik verwacht voor de komende 14 dagen nog geen fraai nazomerweer. Maar het kan wel zijn dat, dat ik daar volgende week wat meer over kan zeggen.
1: Ja.
0: Want het lijkt erop dat de warmte dichterbij komt vanuit Zuid-Frankrijk richting het noorden.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, dat is allemaal nog koffiedik kijken. Daar zeg ik volgende week wat meer over.
1: Nou, dan zien we volgende week elkaar weer, Renze.
0: Is goed.
1: Tot dan, bedankt. Jo. Fijn weekend.
2: Oh, ja. De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

vertrouwd dichtbij op Radio Ideaal. Je luistert naar Hits bij de Koffie met de Hollandse 3. Met vandaag op nummer 3 de nieuwe single voor Django Wagner. Bachata Bailando, wat een prachtige zomerhit. En wat een stem heeft die man. Op nummer 3 dus, de nieuwe van Django Wagner. Op nummer 2 zojuist de Paloma's. Moet er misschien nog olie bij? Ook zo'n populaire band hier uit de Achterhoek. Pas geleden hadden we ze nog in de studio met de première van de nieuwe single. En zojuist zowel hier als in landelijke uitvoeringen op nummer 1 Rutger van Barneveld. En Zwoele Zomernachten is denk ik wel de zomerhit van 2026. En wat een zomer hebben we gehad, zeg. Zo, een lekkere bak koffie en de beste muziek op de zaterdag. En dat doen we tot aan 12 uur. We hebben het allemaal meegekregen deze week. Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Wat was ze geliefd? En uiteraard draaien we een grote hit van haar. Dit is Jolene.

een van mijn favoriete bands uit de jaren 80, UB40. En ditmaal in samenwerking met Chrissy Hynde en I Got You Babe. En daarvoor dus die hele mooie van Dolly Parton met Jolene. Zo, het is tijd voor reclame en het nieuws zometeen. En daarna zijn we rond 11 uur direct terug met deel 2 van Hits bij de Koffie. Ik heb daarin nog fantastisch mooie muziek de komende periode tot aan 12 uur. Gevolgd natuurlijk door middagpotpourri vriend en collega Martin Bloemendaal. Ik zie hem net binnenkomen hier in de studio. En nog een mooi primeurtje van Mark Birger, Duitsstalig. De zanger uit Oostenrijk, Zillertaal. Een hele mooie primeur, een Duitsstalige dus. Alvast een voorproefje op het programma vanmiddag van Bert Semmelink. Veel Duitsstalig werk. Bovendien natuurlijk de Piratenklassieker. Die komt voorbij rond 11:45. En dat is vandaag een hele mooie van Danny Christian samen met Marian Berger. Hou hem hier dus op Radio Dial. We zijn er 24x7. Graag tot zo na 11 uur.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten.
11: Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
10: Dat groeit maar door.
11: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
12: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek heli.nl en start samen.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
4: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
5: Hits bij de koffie.

De koningin van het levenslied, Corrie Konings. En adio, adio, adio, luisteraars. Welkom terug. Dit is deel 2 van Hits bij de Koffie. Op deze zaterdag muziekdag. Vandaag de uitzending voor 29 augustus. Radio Ideaal. Met muziek onderweg zometeen van onder andere Fleetwood Mac komt eraan. En ook Danny Cardo uit de jaren 70 gaan we draaien. Maar eerst deze van Andrew Gold. Samen met Motel West Coast. En dit is The Lonely Boy op Radio Ideaal.

Terug naar 1974 met deze prachtige van Danny Cardo en het hele mooie Jij bent veel te mooi. En dat hier op Radio Ideaal, gewoon de gezelligste. En we zijn er tot aan 12 uur met dit programma. Fijn dat je meeluistert en we draaien ze natuurlijk weer bijna non-stop achter elkaar. Het is tijd voor het volgende nummer en dat is er eentje van, even kijken, Chris de Burgh, The Lady in Red. En we gaan even kijken of die ook starten wil, volgens mij wel. Even zien. Even in het juiste cd'tje stoppen. En dan komt hij daar. The Lady in Red van niemand minder dan Chris de Burgh. Bijna non-stop, ik zei het al. Dit is Hits bij de Koffie. En voor die van Danny Cardo draaiden we nog een hele mooie van Fleetwood Mac. En Dreams. Even een tandje terugschakelen met Chris de Burgh.

0: Zo prachtig mooi. De nieuwe single voor Mark Birger uit Oostenrijk en Jetse Sean Maria Bretval. We gaan luisteren naar het regionieuws. En dat doen we natuurlijk met Jeannette Schmid.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. De druk op het elektriciteitsnet neemt toe, waardoor transportcapaciteit schaars is en woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. De gemeente Aalten roept initiatiefnemers daarom op woningbouwprojecten voor 14 september aan te melden. Het gaat om projecten die naar verwachting binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Via de landelijke regeling eerder aanvragen, kunnen projecten al vroeg bij netbeheerder Liander op de wachtlijst worden geplaatst. De gemeente stelt op basis van de aanmeldingen uiterlijk 1 oktober een advieslijst op voor de volgorde van aanvragen. Particuliere en zakelijke initiatiefnemers kunnen hun project aanmelden voor de advieslijst Transportcapaciteit Woningbouw van de gemeente Aalten. De politie heeft een 68-jarige man uit Montferland aangehouden die in beeld kwam nadat Valerie tijdens een wandeling begin augustus werd achtervolgd door een potloodventer. De man is gehoord en wordt verdacht van schennispleging. De Doetinchemse Valerie deelde begin augustus beelden van haar wandeling. Tijdens de wandeling kreeg ze een akelig gevoel. Als ze achter zich kijkt, ziet ze een man die haar een tijdje blijft achtervolgen. Als de man naast haar gaat lopen, schrikt ze zich rot. Hij laat zijn geslachtsdeel zien en er volgt een confrontatie. Volgens een woordvoerder van de politie wordt er een dossier opgemaakt. Met het plaatsen van het laatste balkje in een nieuwe stuw aan de Harkosweg hebben bewoners, grondeigenaren en waterschap Rijn en IJssel donderdag de samenwerking binnen het Voorwoordswaterproject feestelijk afgerond. De afsluiting vond plaats in het Vriezenhuis in Winterswijk-Wold. Tijdens de bijeenkomst blikten betrokkenen terug op de afgelopen jaren, waarin bewoners, grondeigenaren en het waterschap gezamenlijk onderzochten welke maatregelen moeten helpen om water langer vast te houden in het gebied en verdroging tegen te gaan. Het Voorwoordswaterproject is onderdeel van het programma Achterhoeks Plateau. Binnen dit programma werkt Waterschap Rijn en IJssel aan een schone, natuurlijke en klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

prachtig stemgeluid. Bluff samen met de Belgische Geike Anaert en Zoutelanden. Wat een grote hit was daar destijds. En dan heb ik het over 2018. Radio Ideaal, hits bij de koffie. We zijn er altijd. De streekomroep voor de Achterhoek tussen nu en 12 uur nog. Dat betekent het laatste kwartiertje nog. Hits bij de koffie. Zometeen Martin Bloemendaal, vriend en collega, met zijn programma Middag Potpourri. Uiteraard tussen 12 en 2 uur. Ik heb het lijstje gezien. Prachtige muziek weer. En daarna gevolgd door Rob de Brouwer en Bert Zemmelink. En zometeen nog de piratenklassieker Maria Sessie Abba en One of Us.

0: gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Duid maar weg.
6: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
7: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
15: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
14: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
16: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
17: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
18: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

lekker terug in de tijd. 1972 was een groot hit voor de heren van de Eagles. And Take It Easy. En dat was een hele goede middag. En vaten welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Poppy. Deze mooie zaterdagmiddag. Vandaag 29 augustus 2026. Hugo Heideman, bedankt voor 2 lang hits bij de koffie. Wat een uitzending weer. We allemaal genoten. En tot aan 2 uur zit Middag Poppy met lekker gevarieerde muziek. Op een presenteerblaadje. Omstreeks 12:30 dan hebben we weer de beurplaats. Deze week wordt het muziek van de Heino's en gaat hij naar Ulf toe. Maar zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek van Rob de Nijs. We hebben nog muziek van Stevie Nicks, dus blijf gewoon gekluisterd aan.

kort tijd voor de Marshmallow. Samen met Jonas Brothers. And Leave Before You Love Me op Radio Ideaal. En je luistert naar Middagpopperie. Zometeen de beurplaat van de Heino's. Maar we gaan eerst verder met deze van Stevie Nicks.

prachtige muziek van deze Drentse piratenkoning Jannes. En wat ben je mooi. Zo, het is bijna 12:30 geworden, dus we gaan plaats maken voor de beurplaats. Deze week gaat hij naar Ulf toe en wel naar Thijs Giezen. En Thijs, je wou graag een nummer horen van de Heino's en Achterminuus. Thijs Giezen uit Ulft. Bedankt voor het insturen voor jouw beurplaat. Leuk dat jullie daar mee luisteren. Ga ervan genieten. Hier is voor jou de Heino's en Achterminuus. MUZIEK

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmitz. De druk op het elektriciteitsnet neemt toe, waardoor transportcapaciteit schaars is en woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. De gemeente Aalten roept initiatiefnemers daarom op woningbouwprojecten voor 14 september aan te melden. Het gaat om projecten die naar verwachting binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Via de landelijke regeling eerder aanvragen, kunnen projecten al vroeg bij netbeheerder Liander op de wachtlijst worden geplaatst. De gemeente stelt op basis van de aanmeldingen uiterlijk 1 oktober een advieslijst op voor de volgorde van aanvragen. Particuliere en zakelijke initiatiefnemers kunnen hun project aanmelden voor de advieslijst Transportcapaciteit Woningbouw van de gemeente Aalten. De politie heeft een 68-jarige man uit Montferland aangehouden die in beeld kwam nadat Valerie tijdens een wandeling begin augustus werd achtervolgd door een potloodventer. De man is gehoord en wordt verdacht van schennispleging. De Doetinchemse Valerie deelde begin augustus beelden van haar wandeling. Tijdens de wandeling kreeg ze een akelig gevoel. Als ze achter zich kijkt, ziet ze een man die haar een tijdje blijft achtervolgen. Als de man naast haar gaat lopen, schrikt ze zich rot. Hij laat zijn geslachtsdeel zien en er volgt een confrontatie. Volgens een woordvoerder van de politie wordt er een dossier opgemaakt. Met het plaatsen van het laatste balkje in een nieuwe stuw aan de Harkosweg hebben bewoners, grondeigenaren en waterschap Rijn en IJssel donderdag de samenwerking binnen het Voorwoldswaterproject feestelijk afgerond. De afsluiting vond plaats in het Friesehuis in Winterswijk-Wold. Tijdens de bijeenkomst blikten betrokkenen terug op de afgelopen jaren, waarin bewoners, grondeigenaren en het waterschap gezamenlijk onderzochten welke maatregelen moeten helpen om water langer vast te houden in het gebied en verdroging tegen te gaan. Het Voorwoldswaterproject is onderdeel van het programma Achterhoeks Plateau. Binnen dit programma werkt Waterschap Rijn en IJssel aan een schone, natuurlijke en klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

muziek van Atom & Kitten van heel wat jaartjes terug. Ze waren razend populair. En Roll Again op Radio Ideaal. En het eerste gedeelte zit er alweer op. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En na de klok van 1 uur vlug weer terug. De laatste geef ik aan u mee is deze van Drukwerk.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
6: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit... tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
11: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
12: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

grootheid van deze zanger Paul McCartney en My By Face. Ja, en dan begonnen we het tweede uur mee van dit programma Metal Popperie. Van harte welkom terug bij het tweede gedeelte alweer. We zijn elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2 op de frequenties van Radio Ideaal. Omstreeks half 2 dan hebben we weer het rustpuntje, ditmaal muziek geworden van Lobo. Voor die tijd nog muziek van BZN, heb ik hier gezien aan Anita Meijer. Danny Christians met Marianne Bergen gaan we nog een lekker verzaambare muziek draaien. Zoals ik blijf gewoon gekluisterd aan de radio.

heerlijke Panang Sound op je radio. BZN en Like Flying in het programma Middagpopperie. Zometeen het rustpuntje wordt dus muziek van Lobo. Maar voor die tijd nog muziek van Danny Christian samen met Marianne Berger.

prachtige nummer blijft het is van Lobo. En I love you to want me. En ze waren vandaag verantwoordelijk voor het rustpuntje in het programma Middagpopperie.

verre van normaal in achter wolken doorschijnt de zon. Middag Popri, dan luister je naar met zometeen nog muziek van de Beatles. En ook René Vogel komt nog voorbij. We gaan eens verder met muziek van de dames Dolly Dots.

Hele tijd niet meer gehoord. Deze van Frissel Sissel en Talk Me Over. Ja, zitten we erop. Twee uurtjes lang middagpopperie. We laten hem gewoon lekker op de frequentie staan van Radio Ideaal. Zometeen Rob de Brouwer. Hij zitten we helemaal klaar voor. En zijn programma De Muzikale Brouwerij. Bert Simmeling daarna met de muziekcocktail. Met zo'n heerlijke Duitse slager erbij in. Heel veel plezier met de rest van de programmering hier op Radio Ideaal. 24 uur per dag. Voor u dan. Ja, 7 dagen in de week. Met nieuws, informatie en heel veel mooie muziek. Volgende week zijn we er weer met dit programma. Graag tot dan en een fijn weekend. Hoi!

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Heet Raadnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trial GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trialgp.nl of aan de kassa.
0: Trialgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte bal idee. RTV Ideaal is mediapartner van de Trialgp Nederland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Lars Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
8: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
7: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
10: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
11: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

Ja, welkom weer bij een nieuwe editie De Muzikale Brouwerij. Op deze zaterdag. Op deze speciale zaterdag, want het is de laatste zaterdag weer van augustus. Dus we gaan zo september weer in. Allereerst natuurlijk mijn dank aan collega Martin Bloemendaal voor middagpopperie tussen 12 en 2 hier op Radio Ideaal. Ja, wij zijn er weer met de beste 70s en 80s. En natuurlijk ons item elk uur. En dat is natuurlijk de Vlaams-Belgische plaat. Allee, hè, manneke. Een beetje Belgisch ken ik wel, hè. Ja, want weet je wat een fiets is in België, hoe ze dat noemen? Een fiets. Een velo. Een velo, ja. Een vrachtauto, weet je dat ook, koffie of vrachtauto? Een kameleon. Ja, bij ons is een dier. Ja, je hoort het, koffiejuffrouw Ria, die is er ook weer natuurlijk. Van harte welkom. Nou goed, we zullen maar eens gezellig van start gaan. Ik zeg

De Pointer Sisters. En je hoorde I'm So Excited. Uit de jaren 80. Babe zat daarvoor. Please Me. Please Do. Ja, je weet het, verzoekplaten, daar staan we altijd voor open. Dat is geen enkel probleem. Ja, en dit is tevens even mijn laatste muzikale brouwerij. Eventjes voor 3 weken, want de komende 3 zaterdagen... dan zal hier Rudy Buiting zitten. En dan begin ik weer 26 september met een nieuwe muzikale brouwerij. En dan een hele speciale editie. Ja, maar goed, daar hoor je tegen die tijd nog wel meer over. En ja, Rudy die zei al van Rob, wat moet ik allemaal doen? Hoe gaat dat allemaal? Nou goed, ik laat Rudy zijn gang gaan. Ik heb ook gewoon gezegd, Rudy, het is jouw muzikale brouwerij. Ga lekker je gang. 3 weken lang, geen enkel probleem. Dus als je nog een verzoekplaat hebt, dan is dat wel mogelijk. Want dan sluis ik hem door naar Rudy. Als jij iets hebt uit de jaren 70 of 80 wat je graag wil horen, herinneringen aan, aanvragen voor iemand, mail het even naar brouwerij@radioideaal.nl. En dan gaat het goed komen, dat weet ik zeker. Dus brouwerij@radioideaal.nl. Ja, we gaan nu terug naar een Britse new wave band uit Birmingham. Die is opgericht in 1978. Het is Duane Duane. Die werd bij het grote publiek vooral bekend door de vele spraakmakende muziekvideo's. Zoals de Girls on Film tijdens het begin van de muziekzender MTV in 1981. Ja, hun enige nummer 1 hit was de Reflex uit 1984. Maar wij gaan 1 jaartje meer terug in de tijd. Naar 1983. Met Is There Something I Should Know uit 1983. En die bereikte als hoogtenotering een nummer 14 in de Nederlandse top 40. Duane Duane. And Is There Something I Should Know.

80, deze Shaking Stevens. 3 non-stop kwamen voorbij. Shaking Stevens en You Drive Me Crazy. Inderdaad. Ja, we hebben weer iets heel raars. Namelijk een crimineel die al 4 keer ontsnapt uit een gevangenis is opgepakt in Spanje. Ja, de Spaanse politie die heeft afgelopen zondag een voortvluchtige crimineel opgepakt die al 4 keer uit een gevangenis, onder meer België en Italië, wist te ontsnappen. Eind vorig jaar brak hij nog uit in een zwaar bewaakte gevangenis in Italië. Het gaat om de 42-jarige Albanese Thomas Toland, die nog tot 2048 zou moeten zitten voor onder meer drugshandel en een gewelddadige overval. Hij werd opgepakt in de stad Tarragona, waar hij waarschijnlijk woonde. Ja, in 2009 ontsnapte Toland voor het eerst uit een gevangenis in het Italiaanse Temi. In 2013 wist hij opnieuw te ontkomen en later werd hij in België opgepakt. Daar werd hij opgesloten in afwachting van zijn overdracht aan Italië. Maar uiteindelijk wist hij daar weer opnieuw te ontsnappen. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. In december vorig jaar wist Toland weer uit een Italiaanse gevangenis te ontsnappen. En ditmaal uit een zwaar bewaakte gevangenis in Milaan. Volgens persbureau ANSA lukte het hem om de tralies door te zagen en vervolgens met aan elkaar geknoopte lakens naar beneden te klimmen. Dat is een klassieke truc, hè? Ja, Italië die had een Europese aanhoudingsbevel tegen Toland uitgevaardigd en binnenkort wordt hij aan dat land uitgeleverd. Ja, de geruchten gaan dat hij misschien wel eens geholpen zou kunnen zijn door familie. Nou, laat ik daar nu toevallig een heel leuk plaatje over hebben. Ja, over familie. Ja, we are family. We gaan terug in de tijd. Eind jaren 70 met Sister Sledge. Ja, vooruit. Dan doe ik hierna nog een plaatje uit de jaren 70. Daarachteraan, als cadeau. Nou, het is toch wat. Ja, je zou zeggen, 4 keer is die al ontsnapt. Dat is toch wel heel vreemd, hè? Ja. Maar goed, het zal wel. Maar die klassieke, die vond ik leuk. Met die lakens. Ja, echt wel.

keer gaan we naar Raymond van het Groenewoud. Hij is geboren in België in Schaarbeek op 14 februari 1950. Het is een Belgische zanger en muzikant. En zelf noemt hij zich eveneens een tekstdichter. Zijn teksten die zijn soms opgewekt en dan weer droevig of filosofisch. Van het Groenewoud die staat vooral bekend om de hits Meisjes uit de jaren 70 en ook Vlaanderen boven. Uit de jaren 80, Je veux l'amour, de cha-cha-cha. En ook uit de jaren 70 nog Brussels by Night. En de jaren 90 had hij er twee. Dat ene heette Twee Meisjes. En die andere ook een hele bekende, De Liefde voor Muziek. Wij gaan terug naar 1981. En dit nummer dat kwam als hoogste positie op een nummer 4 terecht in de Nederlandse top 40. Raymond van het Groenewoud en de cha-cha-cha.

0: Ja, nu mogen we wat zeggen. Je hoorde Eros Ramazzotti met Machiavello Questo Amore. Met daarvoor ons item van dit uur. De Vlaams-Belgische plaats van Raymond van het Groenewoud. En de cha-cha-cha uit de jaren 80. Ja, wij hebben in dit uur al iets gedraaid van de Pointer Sisters. En ook van, even kijken, Sister Sledge. En die Pointer Sisters en Sister Sledge, die komen in deel 2 nog een keer voorbij. Natuurlijk wel met een ander nummer, want ja, Koffie, Ferrari en ik die waren een beetje aan het plannen nog. En we moesten nog snel een playlist maken voor de vakantie, zeg maar. En we kwamen er niet uit dat we besloten hebben van, nou goed, jij die, ik die en jij die en ik die. Vandaar dat we dat in deel 2 nog eventjes dunner over doen. Wacht even, want even wachten. Ik moet even Koffie en Ferrari, die moet even wat. Wat heb je? Oh, wacht even. Nou, Koffie en Ferrari, Ria, die loopt lachend weg. Ja, ze moet heel erg lachen, maar ze heeft hier een briefje in mijn handen geduwd. Dat voor te lezen wat gaat over mannen. Nou, hou je vast. Mannen zijn net als piraten. Ze zoeken de ene schat naar de andere. Echt waar, dit is weer wat hoor. Echt. Mannen zijn net bijen. Als er in de ene bloem geen nectar meer zit, dan zoeken ze gewoon een andere. En mannen die zijn net huidcreme. Ze zeggen dat ze werken, maar ze doen het niet. Goed, het is niet te geloven dit, hè. Nou, houden we toch bij cabaret, denk ik, hè. En nog eentje, ja, deze ook nog, van mannen zijn net reclamefolders. Ze bestoken je met aanbiedingen totdat je interesse hebt en dan is de actie ineens voorbij.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Ja, we willen koffiejuffrouw hier toch nog bedanken voor die hele leuke tekst in ieder geval. En natuurlijk ook voor de lekkere cappuccino hier weer neergezet. Ja, het was een grote nummer 1 hit in 1977, daaromtrent zal het zijn. Boni en de Ma Baker. Goed, wij gaan het gezellig eventjes vol draaien tot aan natuurlijk het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we bij je terug in de break van de zaterdagmiddag. Deze muzikale brouwerij hier op Radio Ideaal. Het is weer tijd voor wat romantisch muziek. En daar hebben we even zin in, een romantisch plaatje. Dus ik zou zeggen, doe nog eventjes snel de gordijntjes dicht. De rolluikjes naar beneden als ze die zijn, als je die hebt. Want we hebben weer een lekker romantisch plaatje. We gaan terug in de tijd met de formatie Kokomo. En we spreken elkaar zometeen weer na 3.
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of in de auto.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatste een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland. Wow.

een geweldige mooie opname deze. En 14 oktober aanstaande is die in het Ziggo Dome. En ik ben erbij. Samen met koffiejuffrouw Ria. En ook nog mijn zoon Kelvin gaat mee. We gaan er gezellig met z'n allen naartoe. Bryan Adams live in het Ziggo Dome. Dat wordt genieten. Je hoorde met de Summer of 69. Dit is de enige echte muzikale brouwerij. Jouw break van de zaterdagmiddag. Vandaag op 29 augustus. En wij hebben weer de beste 70s en 80s. En dat gaan we zeker doen. En je weet het nog, we hadden destijds de Sunny Tropical Electronic Band inderdaad. Dat leuke liedje van Hop Hop Hop met Ria. Nou, ze hebben nog iets voor ons opgenomen dit jaar.

Ja, de discomuziek uit de jaren 80. Sandy Martin en The People from Ibiza. En daarvan een klein beetje feestmuziek uit de jaren 70. De formatie Luf. En je hoorde de You Owe Me. Ja, ik had het al gezegd in deel 1. Dit is even voor mij de laatste muzikale brouwerij. De eerste drie komende zaterdagen op 5, 12 en 19 september. Dan zal hier zitten Rudy Buiting die mij even gaat vervangen. En dan zal ik me eind september de 26e weer melden met een nieuwe muzikale brouwerij. Een speciale editie. Ah, daar hoor je meer over. En je weet, het verzoekplaten is mogelijk, want ik sluis ze gewoon door naar Rudy. Geen enkel probleem. Zit je nu te luisteren en denk je, nou, die plaat heb ik lang niet meer gehoord of die wil ik weer graag een keer horen. Als het uit de jaren 70 of 80 komt, mail ons even op brouwerij@radioideaal.nl. Dus mail even naar brouwerij@radioideaal.nl. En ik sluis wel even door naar Rudy. Geen enkel probleem. 3 non-stop, daar zijn we aan toegekomen. En ik zei al in deel 1, zaten we een beetje te dubben wat we zouden doen met muziek van de Pointer Sisters en Sister Sledge. Nou, Sister Sledge die hadden we in deel 1 met We Are Family. We hebben dadelijk een andere hele leuke van deze formatie. Uit de jaren 80 is dat en we hebben nog wat uit de jaren 80, maar eerst gaan we terug naar de jaren 70. Maar we gaan er eventjes wat gas op gooien. Dat gaan we even doen.

Ja, ik dacht, laten we deze nou maar eens even uit de kast trekken. Sister Sledge. He's just a runaway. We hadden daarna voorzitter Maywood, Late at Night en de Gibson Brothers. En dat is het leuke, want die Gibson Brothers, waren dat echte broers? Ja, dat waren echte broers. Want het was een muziektrio bestaande uit de drie broers, namelijk Chris, Patrick en Alex Francfort. Zo heten ze. Die Gibson als artiestennaam aannamen. En ze verhuisden al op jonge leeftijd naar Frankrijk, waar ze ook altijd gewoond hebben. Hun laatste album van de Gibson Brothers, Blue Island, verscheen in 2005. En Patrick Gibson die overleed in april 2020 aan de gevolgen van een coronabesmetting. Het nummer wat we draaiden, Que Sera Mi Vida, dat kwam uit 1979 en dat kwam als hoogste in de Nederlandse top 40 op een nummer 3 terecht. Zo, dan weet je dat in ieder geval ook weer. Ja, wij gaan eens even kijken naar, wat hadden we ook alweer inderdaad. Ja, we hebben iets leuks te melden namelijk, want dit is ook alweer iets heel aparts. Namelijk een vrouw in Nigeria die is gearresteerd voor het verkopen van cannabis. Ze verklaarde tegenover de politie dat ze was begonnen met drugshandel nadat haar winkel was afgebrand. Ze is op borgtocht wel vrijgelaten. De vrouw die werd op 15 augustus jongsleden gearresteerd met een kleine zakje skunk. Een bekende cannabissoort. Bedoeld voor de verkoop. In totaal ging het om 90 gram cannabis. Dat meldde de Nigeriaanse Nationale Drug Law. Afgelopen zondag was dit. Een van haar dochters die woonde in Lagos en zorgde al enkele 4 dagen voor een nieuwe aanvoer van de drugs. Dat zei ze tegen de autoriteiten. Vervolgens verkochten de vrouw de drugs in kleine hoeveelheden door aan de lokale bewoners. De vrouw die was kruidenier en wilde geld verdienen met de drugshandel nadat haar winkel in vlammen was opgegaan. Dat meldt de politie. Ze is vanwege haar leeftijd, let op, vanwege haar leeftijd is ze op borgtocht vrijgelaten, maar haar dochter die zit nog wel vast. De arrestatie van de vrouw maakt deel uit van een grootschalig onderzoek van de Nigeriaanse autoriteiten, waarbij verschillende drugstransporten zijn onderschept, voornamelijk in de staat Akwa Ibom. En die leeftijd van die vrouw, daarom is ze dus op borgtocht vrijgelaten, die is maar liefst 101 jaar. Ja, 101 is ze. Ja, ze zou wel een Lady in Blue kunnen zijn misschien nog wel, ja.

Ja, er zijn nog altijd mensen die denken dat hij Blow zingt, maar dat is echt niet zo. Het is echt Glow. Yo, the Wick James, de opvolger van Super Freak was dit. En daarvan uit in de jaren 70, Jude Dolan met The Lady in Blue. Ik zie dat het de hoogste tijd is voor onze Vlaams-Belgische plaat, ons item van dit uur. En we gaan naar de artiestennaam van Mieke Gijs, oftewel gewoon zangeres Mieke. Ze is geboren op 8 mei in Turnhout, België in 1957. En het is een Belgische slagerzangeres. Mieke die begon al op jonge leeftijd met zingen toen ze 11 jaar oud was. Dat deed ze in Arendonk. Dat deed ze mee aan haar eerste zangwedstrijd. Die ze ook won met een vertolking van Mama van Heintje. Ze is ook heel bekend met het nummer De Engelbewaarder, wat destijds nog een hele grote hit werd door Marco Schuitmaker. Ze hebben het zo samen ook nog eens gezongen, geloof ik. Ja, we gaan terug naar Mieke en we gaan terug naar een nummer uit 1978. En het heet met het nummer De Engelbewaarder, wat destijds nog een hele grote hit werd door Marco Schuitmaker. Ze hebben het zo samen ook nog eens gezongen, geloof ik. Ja, we gaan terug naar Mieke. En we gaan terug naar een nummer uit 1978.

Eind jaren 70, nummer 1 hit van Queen. The Crazy Little Thing Called Love. Daarvoor ons item, de Vlaams-Belgische plaats van Mieke. En je hoorde Charlie Chaplin. Zelfs in Nederland was dit ook een hit. Ja, ik zei het al, in deel 1 hadden we de Pointer Sisters met een hele leuke opname. Dat heette I'm So Excited. Maar deze die we nu gaan doen komt uit de jaren 70, niet uit de jaren 80. En die vind ik wel een stuk leuker. En er werd hier net nog eventjes achtergefluisterd van: Rob, krijgen we nog een Yara Beeks plaat? Ja, Yara Beeks, die komt zo dadelijk voorbij. Eerst deze. Terug in de tijd, naar de jaren 70, met de Pointer Sisters. Het spreekt me nog altijd aan, die titel, Fire. Ik weet niet hoe het komt, maar het is gewoon zo.

0: Ja, daar ben ik, zei Doetinchem. Where the road leads me. Een hele mooie. En wil je haar nog live zien zingen? Dat kan op 25 oktober aanstaande in de Schouwburg in Lochem. Daar zal ze optreden. Ja, ik zie dat het vliegt voor beide tijden. Het is echt niet te geloven. Wat gaat het ontzettend hard. Niet te geloven, ja. Betekent toch weer dat we alle spullen weer aan de kant moeten schuiven. Hij staat al te kijken volgens mij om de hoek. Ja goed, de komende 3 weken wordt het stokje overgenomen door Rudy Buitink. Rudy Buitink, de muzikale brouwerij. Aanstaande maandag ben ik er nog wel gewoon de hele week met natuurlijk de muziekservice. En die worden volgende weken dan daarna weer waargenomen door onder andere Frank Rutten en Bertine Hermans. Zaterdag 26 september ben ik in ieder geval weer van de partij. Ongetwijfeld, ja. En dit was de muzikale brouwerij, jouw week van de zaterdagmiddag. En jij gaat zo dadelijk van start, hè. Tussen 4 en 6, de muziekcocktail met Bert Zemmelink. En hij neemt je mee tot aan 6 uur met zijn hele fijne cocktailmuziek. Maar goed, we doen nog even de eindtune. Kun je nog even meezingen? Kom, doet hij er maar even mee. He, gezellig, kom maar.
1: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes.
0: Dat was het
1: dan alweer.
0: Atje, dag vriendjes,
1: dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer.
0: Nou goed, ik zeg dat over 3 weken. Heel veel plezier met mijn collega Bert. Hij neemt je mee in de muziekcocktail. Tot aan 6 uur hier op Radio Ideaal. En ik wil toch afsluiten, omdat ik er eventjes tussenuit ben in verband met de vakantie. Wil ik toch even een favoriete plaatje van me draaien. Waar ik toch weer die kermiskriebels krijg. Want dit was een kermisplaatje destijds, ja. Acteur David Sol. Van Starsky & Hutch. Maar een leuk nummertje in de jaren 80. Het Dreamers.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederland dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
9: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
10: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
12: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
13: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
14: Of zo.
15: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
12: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek.

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

lekker nummertje deze van Dolly Parton en Shine. Dolly Rebecca Parton was een Amerikaanse country zangeres, songwriter, actrice, zakenvrouw en filantrope. Wereldwijd bekend als de Queen of Country Music. Ze werd geboren op 19 januari 1946 in Locust Ridge, Tennessee. En overleden op 25 augustus afgelopen dinsdag 2026 in Nashville op 80-jarige leeftijd. Dolly groeide op als vierde kind in een gezin van 12 in armoede in de Great Smoky Mountains. Ze schreef haar eerste liedje op 5-jarige leeftijd en trad al op de lokale radio- en tv-shows toen ze nog een kind was. Op 13-jarige leeftijd stond ze voor het eerst op het podium van de Grand Ole Opry. Dolly verhuisde in 1964 naar Nashville om aan haar muzikale droom te werken. Haar carrière kwam op gang toen ze in 1967 werd gevraagd voor de Porter Wagoner Show, waardoor ze nationale bekendheid kreeg. Dolly stond bekend om haar unieke mix van country, pop en bluegrass en haar herkenbare sopraan en haar vermogen om persoonlijke verhalen om te zetten in tijdloze muziek. Helaas overleden, dus vandaar even dit kleine eerbetoon aan Dolly Parton hier in het programma De Muziekcocktail. Collega Rob de Brouwer, bedankt voor de afgelopen 2 uur gezelligheid. Was veel gezellig, Rob. En nou, de aankomende weken moeten we jou missen, hoorde ik net. Verder met muziek. We doen dat tot aan 6 uur met een hele fijne mix. En onder andere deze van Bryan Adams, The Summer of 69.

0: Ja, wat een heerlijke muziek maakt deze man, Brian Adams. The Summer of 69, nummertje uit 1990 alweer, stond nummertje 5 in de hitlijst en 12 weken lang stond hij erin. Nummertje 4 in de nationale top 100. Het is maar even dat je het weet. Tijd voor het volgende.
1: De muziekcocktail weekendschijf.
0: Dat is hem, de muziekcocktail weekendschijf. Vandaag niemand minder dan Dwayne en het nummer Isabella. Dwayne Verheyden groeide op in Limburg en ontwikkelde zich al vroeg tot een uitzonderlijke accordeonist. Zijn stijl is sterk beïnvloed door de Tex-Mex muziek, een genre dat hij jarenlang perfectioneerde tijdens zijn verblijf in Latijns-Amerika. Daar werkte hij samen met zijn grote voorbeeld Flaco Jiménez, een levende legende binnen de Tex-Mex en de conjunto muziek, moet ik volgens mij zeggen, of conjunto, ik weet het eigenlijk niet precies, maar goed. Zijn tijd in Latijns-Amerika leverde hem een grote internationale online fanbase op, met 10.000 fans en volgers op Instagram, TikTok en YouTube. In 2024 keerde hij terug naar Nederland en richtte de band Dwayne op. En Isabella is een van de meest beluisterde nummers van Dwayne. Er bestaat in meerdere versies, namelijk de originele Dwayne-versie, de Spaanse versie en de Engelse versie. De videoclip is opgenomen in onder andere Maastricht en Voerendaal, met een opvallende rol voor een klassieke Volkswagen T1. Het nummer is een vrolijke zomerse track met Tex-Mex invloeden en een moderne Limburgse sound. Hier is Dwayne met Isabella. MUZIEK

niet weten hoe wij 25 jaar geleden zijn begonnen.

0: bescheiden hitje deze van de formatie Diesel, Nederlandse band. Uit 1980 was dat nummer. Nummertje 35 in de top 40. Daarvoor draaiden we muziek van Cindy Berger en Justin Winter. Es is immer alles goed. Nou, of dat nou zo is, dat weet ik niet. Maar goed, voor sommige mensen geldt dat blijkbaar wel. Daarvoor zat De Dijk in de live-uitvoering Dansen op de Vulkaan. Een lekkere lange uitvoering van bijna 7 minuten. En daarvoor zat onze weekendschijf van vandaag, de zanger Dwayne. Een beetje in het Limburgse dialect, als ik het zo hoorde. En dat was het nummer Isabella. Dit is de muziekcocktail met ondergetekende Bert Semmelink. En we gaan plaatsmaken voor het regio nieuws met Jeannette Smit.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Smit. De Ronde van de Achterhoek en de Ronde van Ulft slaan dit jaar de handen in één. Dit weekend komen de wielerfans volop aan hun trekken in Ulft. De regionale ronde profiteert onder meer van de lokale contacten, terwijl de Ulftse organisatie kan meeliften op de vergunning en faciliteiten van de grotere koers. De samenwerking met de Ronde van de Achterhoek kwam volgens beide organisaties vrij vanzelfsprekend tot stand. De organisatoren kennen elkaar uit de regionale wielerwereld. Voor de Ronde van de Achterhoek is de combinatie met een lokale ronde precies het soort samenwerking waar de organisatie op hoopt. De UCI-koers trekt ieder jaar door een ander deel van de Achterhoek en zoekt daarbij telkens een nieuwe start- en finishlocatie. Nederland heeft de Duitse aanpak van de wolf als voorbeeld genomen, maar de Duitse regels en ervaringen blijken niet één op één toepasbaar. In Duitsland kan in gebieden met veel wolven sneller worden ingegrepen tegen dieren die problemen veroorzaken. In de Achterhoek en het aangrenzende Duitse Kleverland zoeken overheden, inwoners, natuurbeschermers, schapenhouders en dijkbeheerders naar manieren om met het roofdier samen te leven. Centraal staat de zogenoemde gunstige staat van instandhouding. Daarvan is sprake wanneer er voldoende wolven zijn om de soort in het wild te laten voortbestaan. Zeker nu het dier steeds vaker de menselijke omgeving opzoekt, is de vraag wanneer er genoeg wolven zijn om de soort duurzaam te laten voortbestaan. Volgens onderzoek van Wageningen University and Research zijn in Nederland nog ongeveer 35 extra roedels nodig en leven er momenteel 14. De Graafschap heeft de selectie van onder 21 versterkt met de 20-jarige Sam Ringeling. De centrale verdediger komt transfervrij over van Feyenoord en sluit per direct aan bij het opleidingsteam van de Doetinchemers. Met de komst van Ringeling haalt de Graafschap een speler binnen die zijn opleiding genoot bij een van de grootste jeugdopleidingen van Nederland. De verdediger maakte de afgelopen jaren deel uit van de jeugdteams van Feyenoord en deed in de voorbereiding op het seizoen 2025-2026 ervaring op bij het eerste elftal van de Rotterdamse club. Daarnaast kwam Ringeling uit voor Oranje onder 16. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Radio Ideaal. Dit is de muziekcocktail. Met een cocktail aan hits met Bert Semmelink.

bijna 4:15 werden we deze van Christian Luijs. Duisterhalige muziek voor Immer Vrij. Daarvoor zat lekkere amazing muziek of wat je er ook van wil maken. Misschien wel lekkere Polonaise. Just in the World en Cheerio. En daar weer voor zat Offenbach muziek uit de actuele hitlijsten. En Miles Away. Dit is de muziekcocktail. Een cocktail aan hits mensen op de zaterdagmiddag met ondergetekende Bert Semmelink. En tot 6:00 zijn we bij je met hele fijne muziek. Leuk dat je erbij bent. En we hebben nog een fijne gestart ondertussen. Dat is deze van Ryan Barris. Ook echt zo'n zomernummertje. Ondanks dat het vandaag wat minder zonnig is. Er zijn wat regenbuitjes op komst. Of volgens mij regent het misschien al. Maar in ieder geval, dit is muziek van Ryan Barris en de Dolce Vita.

Ah, lekker nummertje deze, de nieuwe single van 3J's, je zit in mijn hoofd. En daarvoor hadden we Bob Marley in de Wailers en Steer It Up. En we draaiden die lekkere zomerse van Ryan Paris en Dolce Vita. Zo, het eerste uur van het programma De Muziekcocktail, mensen, dat zit er alweer op. Zometeen zijn we bij je terug met het tweede uur, onder andere boordevol met muziek. Dus even kijken wat daar zo'n beetje in zit. Onder andere muziek van Queen, zometeen Billy Joel, Flair, Calimero's, Crowded House en nog veel meer. Maar we gaan eruit met deze van James Last en een medley van Chicken Reel en Turkey in the Straw.

0: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
2: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

De zomer van 1993, juli om precies te zijn, en er stond nummertje 5 in de top 40. 14 weken lang stond hij erin. Billy Joel, River of Dreams. We begonnen met het tweede uur van het programma met muziek van Queen, It's a Kind of Magic. Een lekkere gouden ouwe. Lekkere Nederlandstalige muziek, ook dat hebben we voor je mensen. Wat dacht je van deze van Flair, Door het oog van de naald?

Zo, die nummers worden ook steeds korter tegenwoordig. Een nummertje van, eens even kijken, dat was Crowded House uit, 9 mei 1987 alweer. En dat was een dikke hit toen het tijd stond. 13 weken lang in de hitlijst en was alarmschijf. En bereikte daarmee nummertje 5. Daarvoor de Calimero's, Sterne der Toscane, Duitsstalige muziek. Dat hoor je regelmatig. En Flair door het oog van de naald, Nederlandstalig. Dit is de nieuwe single van Harry Styles, Dance No More.

Ja, lekker nummertje deze van K3 en Donnie in de schaduw. Daarvoor zat Harry Styles en met een nummertje Dance No More. Het is bij kans 5:30. Dat betekent dat het weer tijd is voor onze agendaatje, mensen. Daar is Zelhem op hete kolen. Tijdens Zelhem op hete kolen proef je de lekkerste barbecuegerechten. Geniet je van de lokale specialiteiten. En neem je plaats op een sfeervol terras, terwijl live bands zorgen voor de muzikale omlijsting. Van langzaam gegaard vlees tot verrassende streekproducten. Dit is het evenement voor liefhebbers van Bourgondisch genieten. Naast alle culinaire beleving is er volop entertainment voor jong en oud. Op een van de twee dagen vormt de Smokshandenrit een bijzonder onderdeel van het programma. Honderden klassieke auto's, motoren, bromfietsen die vertrekken vanuit Zelhem voor een prachtige toertocht door de Achterhoek en keren later terug naar het festivalterrein. Bezoekers kunnen de indrukwekkende oldtimers van dichtbij bewonderen en deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven voor de rit. Of je nu komt voor smaakvolle gerechten, de live muziek, de oldtimers of gewoon voor een gezellige dag uit, Zelhem op hete kolen brengt alles samen voor een compleet weekend vol genieten in het hart van de Achterhoek. En dat is dus vanavond en morgen. Dutch Swing College Band, Europe's most swinging jazz band sinds 1945. Een veelgehoorde uitspraak is, er zijn slechts twee soorten muziek, namelijk goede en slechte. De keuze is eenvoudig voor iedereen die het hiermee eens is en voor de ware liefhebber van de traditionele jazzmuziek, want er is maar één Dutch Swing College Band. Dus wees erbij vanavond in Vorden in de Dorpskerk, Kerkstraat 2-6. Zoals gezegd in Vorden. Kaarten zijn te koop via de website van VVDDV en Bruna Vorden. De aanvang is om 8:30 en het duurt tot ongeveer 10:30 vanavond. Ja, tot zover dit. Dan nog even vanavond in het programma Focus met Gerry Evers na 6:00 een interview met Dick Bulten, projectleider, en Alex van den Broek, non-stop bouwer. Het gaat allemaal over de Trial GP Netherlands die van 4 tot 6 september wordt georganiseerd door de ZAMC. Dit en meer vanavond in Focus dus met Gerry Evers na 6:00.

een klein stukje de programmering voor je. Vanaf vanmorgen 6 tot 8 uur was dat ochtendfloren. Van 8 tot 10, dit en dat, van alles wat. Met Bjorn, Jasper, Jeroen en Jeannette. Van 12 tot 2 was dat, van 10 tot 12 was dat hits bij de koffie. Met Hugo Heideman of Johnny Reijnsen. Van 12 tot 2, middagpoppie met Martin Bloemendaal. Van 2 tot 6, de muzikale brouwerij met collega Rob de Brouwer.

En van 4 tot 6 uur is het ondergetekende Bedsummer Link met een muziekcocktail. Aankomende zaterdag 5 september zijn we er helaas niet. Ja, soms heb je andere verplichtingen en dan draait collega Koos Zijp, die gaat het waarnemen mensen aankomende zaterdag. En 12 september dan wordt het verzorgd door Danny Teunissen, ben dus ondergetekend er ook niet. Mannen, alvast bedankt voor het waarnemen van het programma. Wordt ze zeer zeker gewaardeerd. En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt, heren. Nou, zoals gezegd, tussen 6 en 8 uur vanavond is Ideaal Focus met Gerry Evers. Daarin een interview met de heren van de ZAMC over de Trail GP die in september wordt gehouden hier in Zelhem. En dan van 8 tot 12 uur vanavond de beentjes van de vloer in de zaterdagavondparty. Nou, maken we even een uitstapje naar de zondag. Er is 's morgens van 6 tot 9 ochtendgloren. Van 9 tot 11 de Gouden Groeven met Casper, Ronald, Hugo of Martin. Tussen 11 en 12 Lord Morris Heuren, het dialectprogramma op Ideaal. Tussen 12 en 2 Veur in de middag, groetjes, felicitaties en verzoekjes. Tussen 2 en 4 Ideaal non-stop. Tussen 4 en 6 de swingende middag met Bertine Hermans. Lekkere non-stop muziek, afgewisseld met leuke tips en informatie. Tussen 6 en 7, Achterhoek Totaal, ook een informatief programma op Ideaal. En tussen 7 en 8 uur is het tussenuur met Casper Zalmink, het lekkere tussenuurtje. En dan van 8 tot 10 Sterk Zondagswerk met René Regelink. En daarin uiteraard het spelletje Raad waar die staat, ook al sinds jaren dag bekend. En dan van 10 tot 12 de Ideaal Jukebox, lekkere muziek om bij weg te zwijmelen. En natuurlijk 7 dagen per week, 24 uur per dag, Radio Ideaal, de lekkerste muziek voor de gemeente Bronckhorst en de gemeente Lochem. Oftewel voor de gehele Achterhoek. Gezellig dat jullie erbij zijn. Dit is het programma De Muziekcocktail met ondertekende Bedsummer Link. En we gaan verder met wat lekkere Duitsstalige muziek van Claudia Jung en Es war nur eine Nacht.

Even lekker terug in de tijd naar het jaar 1977 met Ming DeVille, Spanish Stroll hoorde je. Grote hit toen de tijd, stond 13 weken lang in de hitlijst en bereikte daarmee nummertje 3. Het was in het najaar oktober. Daarvoor zat muziek van Shaboozey en de Bar Song, ook een lekker nummertje. En daarvoor Duitsstalige muziek, zoals dat regelmatig gedraaid wordt hier in het programma. Claudia Jung en Es war nur eine Nacht. We hebben een lekkere Nederlandstalige muziek voor je in petto mensen. Even een lekker feestje bouwen. Zelfs dan de zon buiten niet schijnt, dan moeten we maar een feestje op de radio maken met een beetje zon erbij. Muziek van deze man, Jannes, en aan het strand van Puerto Rico. Oh.

Zo, dat was hij alweer. De plaat van Peter Muses Music, de Red River Story. En daarvoor zat Jannes aan het strand van Puerto Rico. Zo mensen, in het programma zitten we bijna op. Nog een 5 minuutjes te gaan. Zometeen na 6 uur collega Gerry Evers met het programma Focus. En daarin onder andere een interview over de Trail GP. En natuurlijk een heleboel lekkere muziek zoals je dat van hem gewend bent. Ondertekende Beth Semmelink is de volgende week niet. En de week erop ben ik er ook niet. Dus 5 en 12 september ben ik niet aanwezig. Heb ik wat andere verplichtingen. Collega Koos Zijp, hij neemt de honneurs waar op 5 september. Danny Teunissen, die draait 12 september voor mij. En nogmaals, mannen bedankt. En succes uiteraard met het programma. Dit is muziek van Bianca Graaf.

0: Stefan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En, werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.

0: Hey de Raadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Dat bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met.
4: Ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de Ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimeskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
3: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
4: Vertrouw dichtbij
5: in de Achterhoek.
4: Hey, Radio Ideaal.
6: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.

leuke gasten. De muziek klinkt misschien wat hard tussendoor, maar goed, alles staat nu een beetje goed ingesteld als ik het goed zeg. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Zoals gezegd, focus elke zaterdagavond op Radio Ideaal, jouw radiostation. Wat mag je vanavond verwachten? Natuurlijk fijne muziek. Maar we gaan het ook over de komende Trial GP hebben. Welke plaatsvindt volgend weekend 4, 5 en 6 september op de Zelhemse Langeberg. Want zo heet dat. En Trial Motorsport is toch een aparte tak van motorsport. En daar gaan we wat over vertellen. We hebben ook een interview met Dick Bulten en Alex Denbroek. Dat is dan weer zeg maar de non-stopbouwer. En Dick Bulten is de projectmanager van de Trial GP Netherlands. Het is aanstaand weekend. Ja, zoals je weet, aanstaand weekend ook vanaf morgen Zelhem op hete kolen. En de Smokes Hanna-rit wat weer plaatsvindt. Daar gaan we ook nog wel iets over zeggen zo. Dus ja, er gebeurt van alles weer de weekenden in Zelhem. Mijn naam is Gerry Evers en ik mag je 2 uur door dit programma heen leiden. Veel muziek, maar ook wel wat leuke gesprekken. Nou, dat allemaal gezegd hebbende, we gaan weer verder met de muziek. Overigens begon ik net met een nummer van Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. En dat was een live versie. Ik weet niet precies waar vandaan, maar het was wel een fijne muziek. Dat allemaal weer gezegd hebbende, over naar de muziek. Dit zijn de Rolling Stones met Waiting on a Friend. Fijn dat je luistert.

Toch wel lekkere muziek dit, hè? Ed Sheeran met Eyes Closed. Zo heet het nummer. Je luistert naar Focus op Radio Ideaal. Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Gewoon fijne muziek, leuke informatie, interviews. Tweede uur hebben we een gesprek met Dick Bulten en Alex den Broek over de Trail GP. Maar aanstaand weekend, en dat is eigenlijk morgen al, dan is er een Smoks Hannerit. Dat is eigenlijk een gezellige en populaire oldtimer rit, evenement in Zelhem, dat liefhebbers van klassieke auto's, motoren en bromfietsen uit de hele regio trekt. Ja, wat gebeurt daar eigenlijk? Het is een toeristische hit, door het mooie Achterhoekse landschap voor oldtimers, motoren en bromfietsen. Op het Marktplein, als de mensen terugkomen, dan is er gewoon lekkere muziek, gezellige muziek, horeca, festivalsfeer. En het pleinfeest staat bekend onder een naam en onthoud het goed, Zelhem op hete kolen. Met barbecuegerechten, drankjes en optredens van diverse diverse bands. Sorry. De datum is 30 augustus. Zoals gezegd, locatie Zelhem. Het is lekker. Zo. Locatie Centrum van Zelhem op het Marktplein. Toegang tot het plein is helemaal gratis. En er zijn gewoon hartstikke leuke dingen te doen. Dus dat is zeker de moeite waard. De Smoks Hannerit. We gaan verder met een nummer van Bluff. En dat heet Blauw. Live op het Concert at Sea in 2015 alweer.

Michael Jackson. Volgens mij was de geboortedag vandaag of zo van Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough. Dat was de titel wat we net draaiden. Zoals gezegd, we hebben in het tweede uur hebben we een interview met Dick Bulten en Alex den Broek. Zij zijn van de organisatie van de Trail GP en dat is een wedstrijd in het kader van het totale wereldkampioenschap. Selm is daar, Nederland is daar een onderdeel van om punten te halen. Wat ik wel begrepen heb is dat degene die momenteel bovenaan staat, geloof ik volgende week ook in Selm nog zelfs kampioen kan worden. Maar daar ga je straks meer over horen. Dit is Sniff in the Tears met Driver's Seat.

0: gaan even schakelen naar onze redactie voor het lokale nieuws van deze zaterdag.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. De Ronde van de Achterhoek en de Ronde van Ulft slaan dit jaar de handen in één. Dit weekend komen de wielerfans...
0: Lokale nieuws van deze zaterdag.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. De Ronde van de Achterhoek en de Ronde van Ulft slaan dit jaar de handen in één. Dit weekend komen de wielerfans volop aan hun trekken in Ulft. De regionale ronde profiteert onder meer van de lokale contacten...

van de Achterhoek en zoek daarbij telkens een nieuwe start- en finishlocatie. Nederland heeft de Duitse aanpak van de wolf als voorbeeld genomen, maar de Duitse regels en ervaringen blijken niet één op één toepasbaar. In Duitsland kan in gebieden met veel wolven sneller worden ingegrepen tegen dieren die problemen veroorzaken. In de Achterhoek en het aangrenzende Duitse Kleverland zoeken overheden, inwoners, natuurbeschermers, schapenhouders en dijkbeheerders naar manieren om met het roofdier samen te leven. Centraal staat de zogenoemde gunstige staat van instandhouding. Daarvan is sprake wanneer er voldoende wolven zijn om de soort in het wild te laten voortbestaan. Zeker nu het dier steeds vaker de menselijke omgeving opzoekt, is de vraag wanneer er genoeg wolven zijn om de soort duurzaam te laten voortbestaan. Volgens onderzoek van Wageningen University and Research zijn in Nederland nog ongeveer 35 extra roedels nodig en leven er momenteel 14. De Graafschap heeft de selectie van onder 21 versterkt met de 20-jarige Sam Ringeling. De centrale verdediger komt transfervrij over van Feyenoord en sluit per direct aan bij het opleidingsteam van de Doetinchemmers. Met de komst van Ringeling haalt de Graafschap een speler binnen die zijn opleiding genoot bij een van de grootste jeugdopleidingen van Nederland. De verdediger maakte de afgelopen jaren deel uit van de jeugdteams van Feyenoord en deed in de voorbereiding op het seizoen 2025-2026 ervaring op bij het eerste elftal van de Rotterdamse club. Daarnaast kwam Ringeling uit voor Oranje onder 16. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

lekker nummer toch wel, hè? Crazy van de Giants. Nou, ik ben even de naam kwijt. Als ik het goed zeg, van Charles Barkley. Die het nummer heeft uitgebracht. Je luistert naar Focus en dat hebben we zaterdagavond. Elke zaterdagavond van 6 tot 8. En dat is een infotainmentprogramma, zoals we dat wel eens noemen. En dat wil eigenlijk zeggen dat je zeg maar muziek draait, maar ook onderwerpen hebt, gasten in je programma. En daar doe je interviews mee. We hebben altijd wel meerdere gasten over allerlei onderwerpen die hier in de regio, in Bronckhorst, in de Achterhoek, in Zelhem, in Lochem, overal wel hier, zeg maar, plaatsvinden. En daar praten we mee. Het gaat over evenementen, over kermissen, over, nou ja, wat je maar kunt bedenken. Oranjefeesten bijvoorbeeld. En dat is altijd wel leuk. Mocht je daar nou belangstelling voor hebben, stuur dan een mailtje naar focus@radioideaal.nl. En dan pakken we dat op, nemen we contact met je op en dan gaan we kijken wanneer we jouw onderwerp of item in kunnen plannen. Tot zover even. We gaan een fijn nummer draaien van Buckers. Nothing Really Matters.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
2: Op de Langeberg in Zelhem.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenboeren Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenboeren Hermans.
4: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenboeren Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht. En zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogačar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
9: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
9: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
9: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
10: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, radio, radio.
7: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.

0: Welkom bij het tweede deel van Focus op Radio Ideaal. Zoals eerder aangekondigd hebben we een interview met Dick Bulten en Alex van den Broek. En Alex van den Broek is zeg maar de non-stop bedenker, ontwerper van de Trail GP, welke 4, 5 en 6 september plaatsvindt. En Dick Bulten die... dat is de projectmanager van het hele project. En we gaan een gezellig interview doen. In de Achterhoek maken we ons op voor een sportweekend van wereldformaat. Op 4, 5 en 6 september keert de Trail GP terug naar de Zelms Langeberg. De motorsportaccommodatie van de ZAMC. In 2019 werd hier voor het eerst een Trail GP wedstrijd georganiseerd. En dat was al een historische mijlpaal voor de club. En voor de Nederlandse trailsport natuurlijk. En nu, 7 jaar later, staat er opnieuw een wereldtopveld klaar om onze regio te laten zien wat echte trailsport is. Bij ons in de studio twee mannen die een sleutelrol spelen in de voorbereiding. De eerste is een bekende naam in de regio, Dick Bulten. Hij is projectleider van de TrailGP.nl en al jarenlang het organisatorische gezicht achter de grote evenementen op de Langeberg. Daarnaast iemand met een indrukwekkende staat van dienst in de motorsport, Alex van den Broek. Alex is geboren in Zundert en begon op zijn 5e met trailrijden. Werd 11 keer Nederlands kampioen, reed jarenlang EK en WK, finishte de Scottish Six Days Trail, won enduro-titels, haalde goud op de internationale Six Days Enduro, reed in 2019 de Dakar Rally uit en is de enige Nederlander die ooit de Gold Class van de Ersberg Rodeo als 9e wist te finishen. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen Alex van den Broek Events bedrijf en is hij trainer, coach en parcoursbouwer en verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitzetten van de non-stops voor de Trail GP Netherlands, oftewel Nederland. Dat is de introductie wat ik vandaag doe. Heren, welkom in de uitzending. Ik begin even bij Dick. Dick, fijn dat je bent.
1: Yep.
0: Laat ik eerst even bij jou beginnen. Hoe staat het er eigenlijk voor op dit moment?
1: Nou, we mogen rustig zeggen dat het er heel goed voor staat. De voorbereidingen lopen perfect. Geholpen door de prima weersomstandigheden kunnen we heel goed werken. En we liggen voor op schema.
0: Dat is uniek, zou ik bijna niet zeggen. Dat is gewoon een goede organisatie, lijkt me dan, hè?
1: Nou ja, zo mag je het noemen. Maar we hebben ook de bereidwilligheid van heel veel medewerkers die ons in staat stellen om een voorsprong te nemen in het plan zoals we opgesteld hebben met voorbereiden.
0: Ja. Als je het hebt over een heleboel medewerkers, vrijwilligers, wat voor aantal is het ongeveer?
1: Nou, maandag, dinsdag, woensdag van de komende week zijn er elke dag 30, 40 mensen in touw om alles op orde, alles spik en span te maken. Mm-hmm. Op de wedstrijddagen zelf hebben we 50 controleurs die dus de wedstrijd begeleiden en jureren. Daarnaast per dag toch ook al 50, 60 medewerkers op allerlei terreinen, in de catering, in parkeren, in het, je kunt het niet opnoemen, zoveel. Waarbij we ook nog geholpen worden door professionele ondersteuning van meerdere bedrijven.
0: Mm-hmm. Het zijn niet alleen maar vrijwilligers van de club zelf, hè, maar ook andere mensen, hè, andere types, laat ik zo maar zeggen.
1: Nou ja, neem nou bijvoorbeeld Alex. Die is ingehuurd om voor ons de hindernissen te bouwen. En daar zijn we ruim een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen om nu dus de hindernissen daadwerkelijk te kunnen bouwen.
0: Ja.
1: Nou, daar haal je kennis mee in huis die bij de vereniging niet aanwezig is.
0: Mm-hmm. Als je het nou hebt over zeg maar mijlpalen. Zijn alle mijlpalen voor dit moment zeg maar na de wedstrijddagen toe al gehaald? Of moeten er nog belangrijke dingen gedaan worden?
1: Nou nee, in principe staat alles op papier wat er gebeuren moet. En de meeste mensen weten wel wat van hun verwacht wordt. En kunnen lekker hun gang gaan in de werkzaamheden. Het moment suprême is natuurlijk volgende week. Als je hoopt dat de tribune die inmiddels gebouwd is, dat die vol zit met bijna 1000 enthousiaste trailliefhebbers. Maar daarnaast wil je de beide wedstrijddagen natuurlijk ook A, onder goede weersomstandigheden en B, daardoor met lekker veel publiek die wedstrijd te kunnen organiseren.
0: Als je het nou hebt, Dick, 2019, hè? Ik zei net 6 jaar, maar het is al 7 jaar geleden inmiddels. Waar blijft de tijd, zou je zeggen. Maar hoe voelt het nou om, zeg maar, om opnieuw weer een WK te organiseren hier op de Langeberg?
1: Nou, het voelt natuurlijk prima. Alleen er zijn wel duidelijke verschillen aan te geven. In verschil van mentaliteit van mensen. Maar ook de manier van werken. Dat wil niet zeggen dat het nu niet goed gaat. Het gaat anders.
0: De mentaliteit is wat anders, zeg je. Geeft dat ook meer sturing? Heeft dat meer sturing tot gevolg? In de zin van ja, planning en dat soort dingen?
1: Nou, ik merk wel, doordat je zelf wat ouder wordt, dat ze denken van, hey, die ouwe ook weer met zijn verhaal. Maar van de andere kant moeten we rustig zeggen dat het op zichzelf het loopt van een leien dakje. Maar er is natuurlijk door de jaren heen heel veel ervaring op gebied van organiseren en ook van die WK trial organiseren. Dat is heel veel kennis bij de vereniging. Dus dat vergemakkelijkt het ook allemaal wel.
0: Ik kom zo nog even bij je terug. We gaan even naar Alex toe. Alex, fijn dat je bent. Welkom bij Ideaal. Je bent non-stop bouwer. Hoe noem je het ook precies?
2: Voor de insiders natuurlijk die de trialsport wel kennen, ben ik inderdaad non-stop bouwer. Alleen voor de mensen waar het allemaal toch wel iets onbekender voor is. De rijders die hier aan de Trial GP deel komen nemen, moeten een parcours afleggen. Ze moeten zelfs 12 verschillende parcoursen afleggen. Mm-hmm. Waar ze een hele korte bepaalde tijd over mogen doen. En in dat parcours wordt dan ook nog voor 3 verschillende niveaus met pijlen aangeduid welke route dat ze moeten volgen.
0: Oké. Nog even heel stukje terug. Want je hebt zelf jarenlang op het hoogste niveau de sport bedreven. Hè, om zo maar even te zeggen. Meerdere trouwens onderdelen van de motorsport. Maar hoe neem je, zeg maar, die ervaring mee in het bouwen, in het parcours bouwen? Is dat nou zo dat de FIM ook dingen bepaalt? Hè, dat is de wereldorganisatie. Of kun je zelf als het ware op WK-niveau non-stops bouwen? Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe werkt dat?
2: Er zijn zeker heel veel reglementen of richtlijnen opgesteld door de FIM waar een proef en of een non-stop aan moet voldoen. Aan de andere kant is het zo, we hebben hier in Nederland natuurlijk geen natuurlijke omstandigheden waar we uit kunnen pitten of waar we gebruik van kunnen maken. Dus alles moet toch wel met de hand gefabriceerd, gemaakt en gebouwd worden. Dat vergt dan toch ook wel een andere soort aanpak dan wanneer dat eigenlijk allemaal al helemaal klaar ligt. En daar heeft ook de FIM zeker naar de ZAMC toe wel aangegeven dat daar zeker een eigen draai aangegeven mag worden. Mm-hmm. En dat het niet super strak is van dat alle regeltjes 100% nageleefd moeten worden.
0: Dus een stukje eigen creativiteit mag er wel ingebracht worden.
2: Zeker, ze hebben zeker gezegd dat de ZAMC heeft al meerdere malen, ook op internationaal niveau, maar zeker ook op nationaal niveau, bewezen dat ze supergoed evenementen kunnen organiseren en dat het niveau ook altijd aanwezig is. Dus daar hebben ze zeker wel een soepelere houding in aangegeven.
0: Ik zei straks al van dat je zelf heel veel ervaring daarin hebt, hè, in de trial motorsport. Hoe bepaal je nou de moeilijkheidsgraad? Van, is dit zo van, nou, dat zou ik zelf kunnen, dan doen we dit ook nu voor deze wedstrijd? Of heb je dat allemaal al uit zitten bedenken? Of hoe werkt dat eigenlijk?
2: Ik ben daar gelukkig wel in kunnen groeien doordat Dick in 2012 de handschoen opgepakt had om een EK te organiseren. Dat is net een stapje lager, maar ook toch al wel serieus meer dan nationaal niveau. Toen hebben we dat in 2017 nog een beetje extra aangepakt en die groei hebben we eigenlijk ook doorgemaakt naar 2019 met de Trial GP. En dat hebben we ook meegenomen nu 7 jaar later naar 2026.
0: Oké, okay. Dat is natuurlijk toch een goede ervaring dan laat ik zo even zeggen. Even naar de trial motorsport nog. Wereldwijd is het een wat beperkte doelgroep. Volgens mij zijn de meeste mensen helemaal gek van de motocross en de enduro en dat soort dingen. Maar de trial is toch een hele aparte tak binnen de motorsport. Hè? Handigheid, dat soort dingen. Ik noem het wel eens acrobaten. Ik geloof niet dat ik dat mag zeggen, geloof ik of zo. Maar Ik zie het wel zo. Hè. Het is toch heel knap wat ze allemaal doen. Met dit evenement hier, krijg je daar nou ook respons op? En meer bezoekers en meer aandacht voor de trialsport? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik weet zeker dat mede door de professionele organisatie van het evenement trekt het heel veel mensen van buitenaf aan. Aan de andere kant denk ik dat we wel een beetje realistisch moeten zijn in dat hetgene wat de deelnemers volgende week dus op het evenement laten zien, dat niet de mensen meteen helemaal triggert om ook een trailmotor te kopen, want daar is het wel echt super te extreem voor.
0: Ja.
2: Maar aan de andere kant, de mensen die zelf wel al in de sport zitten en zeker ook een beetje wat jonger aan was, die kunnen zeker wel een trigger krijgen om te zeggen van hey shit, maar daar wil ik eigenlijk in de nabije toekomst ook wel deel van uitmaken. Dus we gaan nog meer tijd en energie investeren om ook te proberen ons eigen niveau op te krikken.
0: We praten zo nog even verder met deze heren. Ook met Dick. Want als ik zoals op de Langenberg kijk op de zaterdag, dan is het volgens mij al hartstikke druk met de trial en jonge kinderen die rijden en zo. Daar gaan we het nog even over hebben. We gaan even een plaatje draaien tussendoor. En dan zijn wij zo weer terug.

0: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.
1: We hadden het net over de trial motorsport. Van hoe, ja, hoe staat dat in de belangstelling? Nou, Dick, als ik op de Langeberg kijk. Motor MSA trouwens, hè? Motorsportaccommodatie de Langeberg. Als ik daar kijk, dan zie je heel veel trialisten. Zeg maar ouders met jeugd en dat soort dingen. Het is wel in opkomst, hè?
2: Inderdaad. Wat daar precies de aanleiding voor is, is nog een beetje onduidelijk. Waarschijnlijk toch wel dat wij behoorlijk aan de weg timmeren met evenementen. Dat daardoor mensen de aandacht erop gevestigd krijgen. Maar we zien toch ook heel veel ouders die gewoon een kijkje komen nemen met kinderen. En vervolgens raken die kinderen enthousiast. Nou, en wij hebben een jeugdprogramma. En wat trainers die voor opvang zorgen. En dat resulteert erin dat we tegenwoordig best een grote groep hele kleine kinderen hebben. Vanaf 4 jaar zelfs.
1: Okay.
2: Maar daarnaast, en dat is wel echt interessant, ook een groep hebben tussen 8 en 12. En het kunstje steeds beter machtig worden. En nou, dat enthousiasmeert enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is dan een beetje een sneeuwbaleffect.
1: Ja.
2: En daardoor zie je elke zaterdagmiddag best een flinke groep jongeren op de berg.
1: Mm-hmm. Nou zal daar de WK, de komende WK, ook wel deel van uitmaken van dat enthousiasme en maar een soort reclame geven, hè?
2: Nou, je ziet zelfs dat die categorieën 8, 12, 13-jarigen. Op dit moment krijg ik vrij veel vragen van die jeugd of ze een spandoek mogen hebben, die nu aan de wegen overal bij de wegen geplaatst zijn, om daar dus kennelijk hun slaapkamer mee te mogen versieren of iets dergelijks. Maar het feit dus dat ze überhaupt al vragen, mogen we posters, mogen we spandoeken, mogen we promotiemateriaal meenemen naar huis, geeft aan dat ze interesse hebben in het spelletje. En nou, dat kan niet anders dat daar dan op den duur gewoon echte trialisten uit voortkomen.
1: Ja. Dick, hoe zit het op wereldniveau? Want er zijn natuurlijk aanstaand weekend, volgend weekend is dat. Dat is één wedstrijd in het kader van een kampioenschap, hè, een wereldkampioenschap. Hoe, in wat voor landen bijvoorbeeld worden de andere wedstrijden ook gereden? Of, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, dat, de wedstrijd om het wereldkampioenschap wordt verreden over 6 evenementen. We zijn begonnen in Japan, daarna Andorra, Engeland, Spanje komt na ons, Frankrijk, Italië, Zelhem, Nederland. En de competitie wordt afgesloten in Spanje. En voor de GP en de Trial 2 rijders tellen alle wedstrijden. Voor de Trial 3, die wij er graag bij wilden hebben, omdat daar ook 3 ZAMC-deelnemers aan meedoen. De Trial 3 rijdt 4 wedstrijden van die hele cyclus. En aan het eind van de cyclus heb je een kampioen in 3 verschillende categorieën.
1: Ja, ja. Maar 2, 3 en 4, zijn dat wat mindere rijders of aankomende rijders of beginnende rijders? Of hoe moet ik dat zien?
2: De Trial GP, dat zijn dan de professionals. Dat is absolute top. En dan heb je daar een niveau beneden. Dat is Trial 2. En daaronder heb je een categorie, dat is Trial 3 Junior, noemen ze dat. Dat is een leeftijd en een cilinderinhoud bepaalde categorie.
1: Ja, Alex, want daar moet je natuurlijk in je non-stops ook rekening mee houden. Hè? Met het toch wel wat niveauverschillen dan. Hè? Hoe wordt dat georganiseerd?
3: Dat is zeer zeker een hele grote uitdaging om het zo te maken dat het voor alle 3 die klasses zeer selectief is. Alleen het zit natuurlijk een beetje verweven in elkaar in zo'n parcours. En dan moet je er toch wel heel erg op bedacht zijn dat het misschien, als je te enthousiast bent voor de jeugd 125cc rijders, niet veel te moeilijk is omdat je alleen maar bezig bent met de professionals.
1: Ja.
3: En of dat je ook weer niet probeert een beetje uit te sluiten dat de professionals weer kleine omwenteling dingetjes proberen te verzinnen, zodat ze de moeilijkheid kunnen ontlopen.
1: Volgens mij lijkt me dat wel een moeilijke opdracht, om dat in ieder geval voor elkaar te krijgen. Maar dat is jou volgens mij heel goed gelukt. Als je het hebt, Alex, over organisatie en samenwerking, hè? Want je bent eigenlijk Nou ja, je bent, laat ik zo zeggen, geen ZAMC'er. Of misschien ben je wel lid van ZAMC, weet ik niet. Oh, kijk, je bent wel lid zelfs. Oh. Maar hoe, je bent professional, je bent trainer in de motorsport. Hoe is de samenwerking met de organisatie van deze WK? Hoe ervaar jij dat?
3: Nou ja, het is sowieso eigenlijk altijd heel erg prettig om samen te werken met de ZAMC in zijn algemeenheid en met Dick in het bijzonder. Dus ook op het moment dat Dick gevraagd is of het eigenlijk een beetje geopperd had om weer een niveau, een wedstrijd op het hoogste niveau te organiseren, hadden wij eigenlijk heel snel contact. Omdat er toch een bepaalde drijfveren moeten zijn om dit evenement dan op poten te zetten. En wij kunnen er dan wel samen heel erg van op aan dat we die twee hele belangrijke onderdelen van zo'n evenement dan goed kunnen verweven. Zodat het samen en zeker naar de buitenwereld toe er straks super uitziet.
1: Nou zag ik ook toen ik er was dat je medewerkers hebt, laat ik zo zeggen, waarmee je de non-stops ook uitzet. En je coördineert dat eigenlijk een beetje. Hoe is die samenwerking? Gaat dat ook wel goed?
3: Sowieso zijn er duidelijke afspraken gemaakt wel in het begin. Maar zeker met Huub Wichman en met Marco Prinsen is het samenwerken super, super fijn. En als je ziet hoeveel werk dat die jongens, die mannen eigenlijk verzet hebben om achter de schermen ervoor te zorgen dat en de proeven, dus de uitstraling van de proeven, maar ook gewoon de ondergrond met het gras maaien. Ja, heel de alle locaties, non-stops locaties en dingetjes er allemaal bij liggen. Ja, dan is dat super fijn om daarmee samen te werken. En weliswaar met een heel klein select groepje, want dan is het overzicht ook wel makkelijk te houden. Maar dat werkt eigenlijk perfect.
1: Je weet wel waar je elkaar hebt. Ja. En dat is ook wel belangrijk. Ik was er gisteren nog even en het ziet er allemaal zo strak uit. En ik geloof dat er ook ergens wat onkruid weggehaald moest worden, maar voor de rest ziet er allemaal heel strak uit. Dick, en nog even ook een vraag. Wat betekent zo'n trial GP voor de regio? Voor de Achterhoek, voor Bronckhorst, voor Zelhem? En hoe kijk jij daarnaar?
2: We hebben natuurlijk een beetje een vertroebeld beeld als we dat vanuit ZAMC perspectief beoordelen. Ik kan het misschien heel goed aangeven. Tijdens het werven van sponsoren is het nog nooit zo makkelijk geweest om nu de bedrijven te interesseren om deel te nemen in het sponsorverhaal. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze ook allemaal wel weten hoe de ZAMC het aanpakt en hoe ze vervolgens gepresenteerd worden. Maar daarnaast heb je natuurlijk te maken met overheden en in dit geval eigenlijk met de gemeente Bronckhorst, een deeltje met de provincie Gelderland. En daartussen zit nog een derde orgaan, Achterhoek in Beweging. En zelfs dat loopt allemaal prima. Alleen dat heeft wel wat meer tijd nodig en dat loopt over meer schijven. Maar dat neemt niet weg dus dat die contacten met de overheden eigenlijk geweldig zijn. En dat zal dadelijk ook blijken tijdens de wedstrijd. Want op elke dag is of de burgemeester of een wethouder aanwezig die zijn of haar woordje doet op momenten dat erom gevraagd wordt. Maar ook met Achterhoek in Beweging, dat is dan een relatief nieuwe organisatie. Nou, voorlopig allemaal prima. Dus wat dat betreft hebben we eigenlijk niets te wensen. Dat loopt allemaal van een leien dakje.
1: Nou, goed om dat te horen. Want dit heeft natuurlijk wel expansie voor de regio, hè? Zo'n evenement. Ik bedoel, de wereldtop komt hier naartoe. Lokale media natuurlijk, hè? Wij zijn zelf mediapartner als Radio en TV Ideaal. Maar ook wel, zeg maar, landelijke belangstelling daarvoor?
2: Nou, helaas valt dat een klein beetje tegen. Maar dat heeft natuurlijk ook met de bekendheid van de sport en de grootte van de sport te maken. Maar van de andere kant, wij hebben tribunes gebouwd en we hebben faciliteiten gecreëerd voor het publiek. Wij verwachten veel publiek. Maar ik ben er inmiddels ook achter dat de Achterhoek inmiddels redelijk vol bezet raakt qua hotel en overnachtingscapaciteit. Okay. Want ik vroeg me onlangs af, waar blijven ze allemaal? Maar ik heb inmiddels begrepen dat in Lochem de meeste hotels gereserveerd zijn. Maar dat er ook in Zeddam en Serenberg menig hotelletje gereserveerd is. Bezoekers voor deelnemers aan de GP. En nou, daarmee geef je direct antwoord van wat heeft het voor impact op de regio? Nou ja, gewoon dat is reuring.
1: Ja.
2: En dat is actie.
1: En dat is altijd mooi, reuring in de Achterhoek wat dat betreft. Dan nog even wat praktische informatie, als je dat met ons zou willen delen. En met name voor onze luisteraars, ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
2: Vrijdag krijgen de deelnemers de hele dag de gelegenheid om de hindernissen te voet te verkennen. Tegelijkertijd krijgen ze de gelegenheid om te trainen. Daarnaast hebben we flinke ruimte waar de rijders motoren kunnen afstellen, vering kunnen instellen, vul allemaal maar in. Dus er wordt de hele dag getraind. S'avonds om 5:00 hebben we de officiële opening door de burgemeester van Domburg. Aansluitend om 5:30 starten we met de zogenaamde kwalificatiewedstrijd, oftewel de supertest, zoals dat dan netjes heet. En daarbij krijgen alle deelnemers, alle 69 deelnemers, moeten een speciaal parcours afleggen. Waarbij het in dit geval om snelheid gaat. En dat parcours dat hebben we gebouwd in de speciaal daarvoor gebouwde Reiger Arena. Waar die grote tribune ook voor staat. En die deelnemers die realiseren daar een rijtijd die vervolgens bepalend is voor de start. Positie van op de zaterdag en de zondag.
1: De startvolgorde, zeg maar, wordt daar bepaald. Ja. Nou, dat is denk ik al een heel mooi evenement om te beginnen in ieder geval.
2: Dat is heel mooi, met name omdat het toch het element snelheid erin zit. En dat is best spectaculair. En dan gaan we op zondag om 9:00 starten we met de trial 3. Vervolgens trial 2, vervolgens trial GP. En die rijden dan, om het simpel te houden, die rijden dan die dag, elke dag rijden ze 2 ronden van 12 hindernissen. Moeten ze binnen een bepaalde totaaltijd afleggen. Per hindernis, per non-stop, krijgen ze 1 minuut rijtijd. En de controleurs van ons, speciaal daarvoor opgeleid, die houden dat goed in de gaten. En dan worden er strafpunten uitgedeeld. Die horen bij het aantal voeten. Zo zit dat spelletje in elkaar.
1: Ja, ja. Je zei net zondag, maar zaterdag is dat natuurlijk ook.
2: De beide wedstrijden, zaterdag en zondag, zijn in feite dezelfde. De deelnemers krijgen, in feite zijn dat 2 GP-wedstrijden. Waarbij dan, en dat is voor de regionale luisteraar misschien wel herkenbaar, net als bij de motocross, voor elke manche, in ons geval voor elke ronde, krijgen ze WK-punten. Dat betekent dus, simpel gerekend, zaterdag 2 keer WK-punten, zondag 2 keer WK-punten.
1: Als je het nou nog hebt over kaarten kopen, want dat kan ook nog, hè? Mensen kunnen kaarten kopen. Die kun je online bestellen, ook via de website trialgp.nl. Maar ook gewoon aan de kassa, als ik het goed begrepen heb. Hè?
2: Ja hoor, we zijn hartstikke blij met mensen die in de voorverkoop hun kaart bestellen. Of een reservering doen voor de camping. Maar vrijdag, zaterdag en zondag zijn gewoon de kassa's geopend. Zodat er met klinkende munt betaald kan worden ter plaatse.
1: Ja, logistiek, Dick. Parkeren, dat soort dingen, allemaal geregeld?
2: Inmiddels hebben we de parkeerplaatsen allemaal gereed. De camping is bijna vol. En wij kunnen denk ik met heel veel vertrouwen dus de wedstrijden tegemoet zien.
1: Ik kom zo nog heel even bij je terug. Ik ga nog even naar Alex toe. Alex, tot slot eigenlijk. Wat is voor jou persoonlijk, zeg maar, het moment waar je het meest naar uitkijkt tijdens de komende Trial GP?
3: Nou ja, heel eerlijk gezegd kijk je natuurlijk toch wel het meeste uit naar de professionals en naar de deelnemers van de Trial GP-klasse, dat die zelf hem aandoen. En het is natuurlijk te hopen voor de selectiviteit van de wedstrijd dat er toch zeker wel wat strafpuntjes in dit geval gehaald worden. Ja. Overigens is het wel zo dat degene die de minste strafpunten heeft aan het einde van de dag, die wint dus. Dus het is helemaal niet zo dat het erg is om strafpunten te halen als je maar zorgt dat je het minste haalt.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar waar we het al eerder over gehad hebben met de toch wel kunstmatig aangelegde parcoursen, is het best heel moeilijk om ervoor te zorgen dat het dan waarschijnlijk voor de echte top van de top selectief is. Dus ja, ik hoop natuurlijk wel dat het een selectieve wedstrijd is, dat er strafpunten gevallen worden en dat het dan dus ook een heel mooi evenement en heel spannend wordt voor de publiek om te kijken en niet dat ze op voorhand al weten van dat het een gelopen race is.
1: Ja. Wat doe je zelf trouwens tijdens de WK? Loop je rond? Kijk je rond?
3: Nou ja, ik denk dat ik heel erg druk ben met toch wel hand- en spandiensten. En met situaties die ontstaan binnen de proeven. Met vragen die er zijn door de controleurs. Met situaties die ontstaan tussen rijder en of controleur. En dat soort dingetjes. En of vragen en of opdrachten die de FIM mij geeft. Om dus zeg maar alles binnen de lintjes goed te laten verlopen.
1: Dat coördineer jij ook tijdens de wedstrijden, zeg maar?
3: Ja, ik ben dus verantwoordelijk voor de wedstrijd van het bouwen van het parcours. Maar ook tijdens het evenement voor alles wat er eigenlijk met de parcours te maken heeft.
1: Dick, waar kijk jij het meeste naar uit?
2: Nou, ik heb altijd drie doelstellingen. Sportief, geslaagd, organisatorisch, op orde. En als we aan het eind van de rit ook nog een paar eurotjes aan de goede kant van de streep kunnen neerleggen, dan is het voor mij meer dan geslaagd.
1: Meer dan geslaagd. En toch ook wel weer een levenswerk wat je daar neerzet, hè? Of mag ik dat zo niet zeggen?
2: Nou ja, je mag alles zeggen.
1: Ik mag alles zeggen, tuurlijk.
2: Je mag alles zeggen. Kijk, ja. Toen we op 9 december 2024 bij de ZMC het besluit namen om weer een WK te organiseren of een GP, heb ik gevraagd of ik die rol, mijn rol, kon invullen op dezelfde manier als in 2019. Dus ik wil eigenlijk een beetje de baas spelen. En we noemen dat dan netjes projectmanager. Maar ik heb gelijk gezegd, dan gaan we een traject daarvoor nemen van 1,5 jaar. Want we moeten allereerst vergunningen voor elkaar zien te krijgen, medewerking zien te krijgen. We moeten financieel proberen de zaak op orde te krijgen. En daarnaast moet er gewoon keihard gewerkt worden met vrijwilligers en inhuurkrachten om op tijd alles WK-waardig op de Lange Berg neer te zetten.
1: Mooie woorden, Dick. Dick Bulter en Alex van den Broek, dank voor jullie komst en het werk wat jullie allemaal doen achter de schermen, maar ook voor de schermen. De Trial GP die komt steeds dichterbij. 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Natuurlijk houden we je bij Radio en TV Ideaal op de hoogte richting het WK-weekend. Maar ook tijdens het weekend zelf gaan we live uitzenden. We doen vanaf de locatie live sfeerverslagen. We doen interviews met mensen van hoe het allemaal verloopt. Dus dat is zeker ook wel de moeite waard om te blijven luisteren naar Radio en TV Ideaal. Heren, dankjewel voor jullie komst en succes met de laatste voorbereidingen. Top dat jullie er waren.
2: Graag gedaan.

slaat nog een beetje op motoren, hè? Heavy Fuel van Dire Straits. Dit naar aanleiding van het gesprek zo even gehouden met Dick Bulten en Alex van den Broek over de Trail GP. Aanstaande, wat aanstaande 4, 5 en 6 september hier op de Zelmse Langeberg. Oftewel op de MSA-locatie, oftewel Motorsportaccommodatie de Langeberg, zal plaatsvinden. De hele wereldtop die komt hier naartoe. Ik denk dat het wel de moeite waard is om er eens te gaan kijken. Zoals gezegd, dit was Dire Straits met Heavy Fuel. Ja, Dolly Parton, ze is overleden afgelopen week. Ik heb nog een liedje van haar opgezocht. 9 to 5.

The Teskey Brothers met Pain and Misery als titel. Toch wel een nummer vol soul, blues en emotie. Ja, Josh Teskey die heeft de rauwe stem van deze hun muziek. Muziek die rechtstreeks uit het hart lijkt te komen en je even meeneemt naar de rokerige clubs van vroeger, zou ik bijna zeggen. We gaan verder met een nummer van Phil Collins en dat is Another Day in Paradise. We blijven dus in de sfeer van met een boodschap, straks een wereldhit. Van Phil Collins, Another Day in Paradise, vraagt hij aandacht voor mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Een tijdloze klassieker die ook vandaag nog raakt. Dit is Phil Collins.

en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Focus op deze zaterdag. En dan is het alweer de 29e. Bedankt voor het luisteren. Morgen staat Selm in het teken van de Smokshanneris. Met honderden, hopelijk, klassieke auto's, motoren en bromfietsen. Die door de prachtige Achterhoeklandschap trekken. Hopelijk is het wat mooi weer, zodat het allemaal door kan gaan. Na afloop is er op het Marktplein natuurlijk een gezellige Selm op hete kolen met live muziek, lekker eten, volop sfeer. En volgende week zijn wij er natuurlijk weer met een nieuwe editie van Focus. Maar daarnaast doen we het hele weekend ook verslag van de Trial GP in Selm. Met live sfeerfragmenten, reacties en het laatste nieuws vanaf het parcours, of ja, of het WK-terrein, zoals ze dat noemen, van dit internationale topsportevenement wat daar plaatsvindt. Voor nu wensen we u een fijne, ja, fijn weekend, fijne zaterdag nog en graag tot volgende week. Blijf zeker luisteren naar Radio Ideaal. Dag!

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen. Ga ze erop met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van 2 families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.